0: VRT Nieuws met Jo Valvekes. Aan het deurgangdok in Doel is een container met een chemische stoflek geslagen. Het incident gebeurde rond 8:15 bij het laden van het schip. In een container met waterstoffluoride werd een gat van 10 op 10 centimeter geslagen en het gif kon langs daar ontsnappen. Een aantal werknemers zijn onwel geworden. Zij werden geëvacueerd en krijgen de nodige medische verzorging. 113 mensen zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht omdat ze mogelijk in contact geweest zijn met de chemische stof. Volgens onze bronnen zouden er geen dodelijke slachtoffers zijn. De gemeente Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht heeft het rampenplan afgekondigd en een perimeter van 2 kilometer ingesteld. In die zone is geen bewoning, maar wel andere bedrijven. Ook daar werden werknemers geëvacueerd of in veiligheid gebracht. Burgemeester Mark van de Vijver.
1: Er zijn dus een aantal mensen die dat product hebben ingeademd. En er zijn dus 113 mensen afgevoerd naar de ziekenhuizen. Ja, en die worden dus nu gevolgd, die worden gemonitord om te kijken of dat er eventueel reacties zijn om dus in te grijpen indien het nodig zou zijn.
0: De 6 slachtoffers van de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en Roemeense nationaliteit. Dat heeft het Brusselse arbeidsauditoraat bekendgemaakt. De brand brak gisterochtend uit. Zo'n 250 werknemers waren in het gebouw aan de slag. De Oxytoren, dat is het vroegere muntcentrum in Hartje Brussel, wordt verbouwd tot woningen, kantoren en een hotel. De dodelijke slachtoffers werden gevonden in een liftschacht. Ook een tweede schacht werd onderzocht, maar daar zijn geen nieuwe slachtoffers gevonden. De balans is dus 6 doden en ook nog 2 gewonden. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Er is een onderzoek gestart. Op het WK voetbal heeft Spanje zich als eerste land geplaatst voor de finale. De Spanjaarden versloegen topfavoriet Frankrijk met 2-0. Oyarzabal opende vroeg de score met een penalty. Porro legde na rust de eindstand vast. Een bitter verlies voor de Fransen en dat net op hun nationale feestdag. Collega Steven de Kranen was in Nice en voelde de ontgoocheling.
2: De terrassen zaten vol, niemand kon erbij. De verwachtingen waren zeer hoog gespannen. Maar achteraf zeiden de meeste Fransen toch, Spanje was toch wel beter en het was een non-match. Onze sterren gaven niet thuis, dus toch wel een beetje ontmoedig in het verlies. Maar ze hadden veel meer verwacht. Ontgoocheling, en dat betekent in Frankrijk dat die terrassen dan ook heel snel leeglopen. Dat niemand wil nakaarten en iedereen snel troost zoekt. Liefst ergens thuis en niet meer op het terras. Want zo is het nu eenmaal. Winnen doe je samen en verliezen doe je soms liever alleen.
0: Spanje neemt het in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen Engeland en Argentinië. Die halve finale wordt vanavond nog afgewerkt. Licht bewolkt vannacht bij temperaturen tussen 15 en 20 graden. We krijgen opnieuw een warme en zonnige dag met mogelijk een lokale onweersbui in het oosten van het land. 31 graden in het binnenland, aan de kust 25 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde hete weer. Vanaf zaterdag aangename zomertemperaturen rond 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: VRT Radio BNE Live.

0: is 3 uur. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In de Waaslandhaven in Doel is een chemische stof ontsnapt uit een container. 113 medewerkers in het bedrijf en op het schip waar de container geladen werd, zijn naar ziekenhuizen gebracht omdat ze mogelijk in aanraking gekomen zijn met de stof. Volgens onze bronnen zouden er geen dodelijke slachtoffers zijn. Burgemeester Mark van de Vijver van Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht.
1: Daar is een melding binnengekomen dat er dus een schip in het toegangdok met containers dat ze ontladen waren, dat er dus een lek was in een van die containers. En dat bleek te gaan over waterstoffluoride. Dat is verdampt. Waar dus de diensten nu nog volop bezig zijn om te kijken of dat er eventueel gevolgen zijn voor de containers die nog op dat schip aanwezig zijn. En om te kijken op welke manier dat een boel kan gestabiliseerd worden.
0: Rond het bedrijf is een perimeter van 2 kilometer ingesteld. Er zou geen gevaar zijn voor de omwonenden. Het scheepvaartverkeer rond de Kieldrechtsluis is tijdelijk stilgelegd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw bommen gedropt op het zuiden van Iran, onder meer in havensteden en op eilanden vlakbij de straat van Hormuz. Iran reageerde met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Jordanië. In Kuwait raakten 4 mensen gewond. Zowel Iran als de VS beschuldigen elkaar van aanvallen op burgers. De VS legde ook nieuwe sancties op aan Iran en hervatte de blokkade van Iraanse havens. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitsinfrastructuur en bruggen als Iran niet snel een deal sluit. In Spanje hebben de autoriteiten alle 13 slachtoffers geïdentificeerd van de brand in Bedar bij Almeria. Dat kon alleen na DNA-onderzoek, want de lichamen waren zwaar verbrand. 7 slachtoffers komen uit het Verenigd Koninkrijk, 3 uit België, 1 uit Frankrijk, 1 uit de Verenigde Staten en 1 was Spanjaard. Het gaat om 8 vrouwen en 5 mannen. De brand brak vorige week donderdag uit nadat een elektrische kabel langs een weg viel. Op het WK voetbal heeft Spanje zich als eerste land geplaatst voor de finale. De Spanjaarden versloegen topfavoriet Frankrijk met 2-0. Oyarzabal opende vroeg de score met een penalty. Porro legde na rust de eindstand vast. Frankrijk haalde niet het niveau van de vorige wedstrijden. Dat gaf bondscoach Didier Deschamps toe. Al stelde hij zich ook vragen over de arbitrage.
2: Le plus important, c'est ce que j'ai dit avant, sur le fait ce qu'on n'a pas bien fait. Maintenant, je vous demande et je ne vais pas y répondre moi. Et je ne veux pas passer pour une pleureuse parce qu'on a perdu. Mais est-ce que l'arbitre de ce soir avait le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du Monde? Répondez-y si vous voulez. Moi, je ne vais pas y répondre.
0: Spanje neemt het in de finale op tegen de winnaar van het duel tegen Engeland en Argentinië. Die halve finale wordt vanavond afgewerkt. Licht bewolkt vannacht bij temperaturen rond 18 graden. We krijgen opnieuw een warme en zonnige dag met mogelijk een lokale onweersbui in het oosten van het land. 31 graden in het binnenland, aan de kust 25 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde hete weer. Vanaf zaterdag zomertemperaturen rond 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Jo Valvekes. Aan het deurgangdok in Doel is een container met een chemische stoflek geslagen. Het incident gebeurde rond 8:15 bij het laden van het schip. In een container met waterstoffluoride werd een gat van 10 op 10 centimeter geslagen en het gif kon langs daar ontsnappen. Een aantal werknemers zijn onwel geworden. Ze werden geëvacueerd en krijgen de nodige medische verzorging. 113 mensen zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht omdat ze mogelijk in contact geweest zijn met de chemische stof. En vannacht worden er nog eens een 20-tal mensen geëvacueerd van op het schip. Verschillende mensen mochten het ziekenhuis al verlaten. 1 persoon ligt op intensieve zorg. De gemeente Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht heeft het rampenplan afgekondigd en een perimeter van 2 kilometer ingesteld. In die zone is geen bewoning, maar wel andere bedrijven. En ook daar werden werknemers geëvacueerd. Burgemeester Mark van de Vijver.
1: Er zijn dus een aantal mensen die dat product hebben ingeademd. En er zijn dus 113 mensen afgevoerd naar de ziekenhuizen. Ja, en die worden dus nu gevolgd, die worden gemonitord om te kijken of dat er eventueel reacties zijn om dus in te grijpen indien het nodig zou zijn.
0: Bij Russische aanvallen op schepen rond de Oekraïnse stad Odessa zijn zeker 3 mensen omgekomen. Een drone raakte een civiel schip in de haven van Odessa. Daarbij kwamen 2 mensen om het leven. Eerder op de dag werd ook de kapitein van een vrachtschip in de Zwarte Zee gedood. 3 andere opvarenden raakten gewond. De aanvallen zijn een reactie op Oekraïnse droneaanvallen op Russische schepen in de Zee van Azov. Na 118 jaar zijn er geen reisbeperkingen en paspoortcontroles meer tussen Spanje en het Britse gebied Gibraltar in het zuiden van Spanje. Daarover is in Brussel een akkoord ondertekend. Het kwam er na jarenlange onderhandelingen tussen Londen en Brussel na de Brexit of de uitstap van Groot-Brittannië uit de EU. Nergens waren meer Britten tegen de Brexit dan in Gibraltar, omdat er heel veel grensverkeer is tussen het kleine gebied en het Spaanse schiereiland. De inwoners daar wilden dus net vlotter de grens kunnen oversteken. Straks bezoekt de Spaanse premier Sanchez het gebied. De Britse regering voert een avondklok in op sociale media voor tieners van 16 en 17 jaar. Tussen middernacht en 6:00 ochtends kunnen ze geen sociale media meer gebruiken. Platformen zoals TikTok, Instagram en YouTube moeten verslavende functies, zoals eindeloos scrollen, standaard uitschakelen voor jongeren onder de 18 jaar. Gebruikers kunnen die instellingen wel zelf aanpassen. Voor minderjarigen onder de 16 jaar geldt al een volledig verbod op sociale media in het VK. Op het WK voetbal heeft Spanje zich als eerste land geplaatst voor de finale. De Spanjaarden versloegen topfavoriet Frankrijk met 2-0. Oyarzabal opende vroeg na de score met een penalty. Porro legde na rust de 2-0 vast. Spanje neemt het in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen Engeland en Argentinië. Die halve finale wordt vanavond nog afgewerkt. Het weer. We krijgen opnieuw een warme en zonnige dag met mogelijk een lokale onweersbui in het oosten van het land. 31 graden in het binnenland vandaag, aan de kust 25 graden. Morgen en vrijdag hetzelfde hete weer. Vanaf zaterdag aangename zomertemperaturen rond 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, 14 nieuws met Betty van Rompuy. Aan het deurgangdok in de Antwerpse haven is gisteravond een container met een giftige chemische stof lekgeslagen. Dat gebeurde tijdens het laden van een schip, zegt burgemeester van Beveren-Kruijbeke Zwijndrecht, Mark van de Vijver.
1: Er bleek dat er een van die containers lek was, dat er dus een gat was in die container van 10 op 10. En dat dus chemisch product, waterstoffluoride, dat dus verdampte en vrijkwam. Er zijn dus 113 mensen afgevoerd naar de verschillende klinieken. En vandaar dat het dus ook het medisch interventieplan is afgekondigd. En nu, op deze moment, is men dus nog bezig om nog 20 mensen van het schip weg te halen om die dan ook naar het ziekenhuis te voeren en te kijken of dat er intoxicatie is of niet.
0: Verschillende van die 113 mensen mochten het ziekenhuis intussen al verlaten. 1 persoon ligt op intensieve zorg. Rond de deurgangdok is een veiligheidszone afgebakend door de politie. In dat gebied staan alleen bedrijven en ook daar zijn werknemers geëvacueerd. De 6 mensen die gisteren zijn omgekomen in de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en Roemeense nationaliteit. Dat heeft het arbeidsauditoraat gisteravond bekendgemaakt. Toen de brand uitbrak gisterochtend waren er zo'n 250 mensen aan het werk in het gebouw. De dodelijke slachtoffers werden later teruggevonden in een liftschaft. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies veroorzaakt is. De Britse regering voert vanaf volgend jaar een avondklok in op sociale media voor tieners van 16 en 17 jaar. Zij mogen tussen middernacht en 6:00 ochtends geen sociale media meer gebruiken. Platformen zoals TikTok en Instagram moeten verslavende functies, zoals eindeloos scrollen, standaard uitschakelen voor jongeren onder de 18 jaar. Gebruikers kunnen die instellingen wel zelf weer aanpassen. Voor kinderen jonger dan 16 is vorige maand al een volledig verbod op sociale media aangekondigd. Ook die maatregel gaat vanaf volgend jaar in. Op het WK voetbal heeft Spanje in de halve finale Frankrijk verslagen met 2-0. Oyarzabal scoorde al vroeg met een penalty. Porro maakte er na de rust 2-0 van. Frankrijk haalde niet het niveau van de vorige wedstrijden. Bondscoach Didier Deschamps gaf dat ook volmondig toe, maar hij stelde zich ook vragen over de scheidsrechter.
2: Maintenant, je vous demande et je vais pas y répondre moi. Et je veux pas passer pour une pleureuse parce qu'on a perdu, mais est-ce que l'arbitre de ce soir avait le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du Monde? Répondez-y si vous voulez, moi je vais pas y répondre.
0: Deschamps vroeg zich dus af of de scheidsrechter wel het niveau haalde voor een halve finale op het wereldkampioenschap. Vanavond wordt de tweede halve finale gespeeld en die gaat tussen Engeland en Argentinië. Het weer, we krijgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 31 graden. In het oosten kan er een onweersbui vallen. Meer op 14nieuws.be.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, ACDC, Sherry, bakske vol met stroop. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Aan het deurgangdok in de Antwerpse haven is gisteravond een container met een giftige chemische stof lek geslagen. Dat gebeurde tijdens het laden van een schip. Zeker 130 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht en er staan nog verschillende ziekenwagens klaar aan het dok. Dat zegt de burgemeester van Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht, Mark van de Vijver.
1: Die zijn afgevoerd, ik zeg het niet, naar de klinieken in Oost-Vlaanderen, dus 113 en nog een keer 20. Ik weet dat er een aantal mensen al het ziekenhuis hebben mogen verlaten. Ik weet ook dat er één iemand op intensieve ligt. Dat zijn mensen, vooral Filipijnen, die op het schip zelf aanwezig waren. Maar dus ook gewone havenarbeiders die dus bezig waren met dus dat schip te laden.
0: Rond de deurgangdok is op dit moment een veiligheidszone. In dat gebied staan alleen bedrijven. Ook daar zijn werknemers geëvacueerd. De 6 arbeiders die zijn omgekomen in de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en de Roemeense nationaliteit. Gisterochtend brak plots brand uit in het gebouw waar 250 mensen in totaal aan het werk waren. De dodelijke slachtoffers werden teruggevonden in een liftschacht. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies is veroorzaakt. Het is ook bijzonder droog in ons land. Dat was vooral zo in de tweede helft van juni, toen we in een hittegolf zaten. De droogste gemeente van het land is Bredene. En dat is niet verwonderlijk, want Bredene ligt aan de kust, vertelt weerman David Degenau van het KMI.
2: De kust heeft natuurlijk een microklimaat en dat begint zo te spelen vanaf maart en dat is tot een stuk in de zomer dat men daar meestal minder neerslag heeft in vergelijking met het binnenland. Omdat bijvoorbeeld de onweders vaak vanuit Frankrijk komen en die gaan dan niet naar de kust, maar eerder verder landinwaarts, Kortrijk, Gent, Brussel, Antwerpen bijvoorbeeld. Dus is de kust daar heel dikwijls van gevrijwaard.
0: En ook de komende dagen zal er weinig neerslag vallen. En op het WK voetbal heeft Spanje in de halve finale Frankrijk verslagen met 2-0. Spanje kwam al vroeg op voorsprong met een penalty en na de rust maakte Porro er 2-0 van. Een derde goal voor Spanje werd nog afgekeurd voor buitenspel. Frankrijk haalde niet het niveau van de vorige wedstrijden, dat zag ook de bondscoach, maar hij stelde zich ook vragen over de manier waarop de scheidsrechter de wedstrijd aanpakte en of die wel het niveau had om zo'n belangrijke wedstrijd te fluiten.
3: Maintenant, je vous demande et je vais pas y répondre moi. Et je veux pas passer pour une pleureuse parce qu'on a perdu. Mais est-ce que l'arbitre de ce soir avait le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du Monde? Répondez-y si vous voulez. Moi, je vais pas y répondre.
0: Vanavond wordt de tweede halve finale gespeeld. Engeland en Argentinië strijden voor een plek in de finale. Het wordt opnieuw zonnig en warm vandaag. Lokaal kan er in het oosten en zuiden onweer ontstaan. We halen tot 31 graden. Morgen en vrijdag blijft het zo zonnig en warm. Vanaf zaterdag iets frisser. Dan liggen de temperaturen net onder de 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel. Radio BNE. Goedemorgen, een bloemist vertelde me dat alle kerstdecoratie al binnen is. Dat klonk verfrissend. Nu vooral genieten van de zomer. Welkom.
5: Radio BNE, klaar wakker. Herbert Verhaal.

Jazz & James, een Belgisch duo dat met Move raak schoot in 68. Misschien verdient het wel een plaats in de Radio BNE Belgische 40, die we op onze nationale feestdag volgende dinsdag uitzenden. Jij bepaalt het mee, hè, want er kan alweer gestemd worden. Welke drie Belgische nummers zijn jouw absolute favorieten? Is het Eenzaam zonder jou van Tura, Paola van Salvatore Adamo of The Way to Your Heart van Soul Sister? Het kan echt van alles zijn, zolang het maar Belgisch is. En je kan je favorieten doorsturen via de gekende weg, het Radio Bene-kanaal op 40.

Illusion, met herinneringen aan die nachtelijke match van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. Toen ik hier in Kortrijk arriveerde, was het feest nog volop bezig aan het station. Dat was nog eens uit de bol gaan. Mooi om te zien.

30 jaar geleden werd dit nummer van Etta James gekoppeld aan een cola-soort met minder calorieën. En velen die het dronken, die droomden van een wasbordje zonder fitness en die zagen dat het bij een droom bleef. Nu dinsdag op de Nationale Feestdag zal prinses Delphine een jurk dragen van de jonge Belgische modeontwerper Bert de Koning. Dat weet het laatste nieuws van morgen. Vorig jaar kleedde hij Red Sebastian op het Songfestival. De Koning is een Gentenaar die onder meer stage liep bij het modehuis van Raf Simons. Hoe haar jurk er zal uitzien, dat blijft nog geheim tot volgende week dinsdag. Wel weten we dit al, David Bowie is dé grote inspiratiebron en liefde en verdraagzaamheid staan centraal.

Met Redbone werd het al ruim 6:15. Haast en spoed is zelden goed, maar dit nummer van Snelle kunnen we hier wel smaken op Radio BNE. Laat het licht aan over de impact van dementie. Het is een hart onder de riem voor al wie met die ziekte te maken heeft.

Mooi, hè? Staat op het album Binnenspiegel van Snelle. Laat het licht aan. Ja, we houden hier van variatie op Radio Bene, dus laat onze tempo maar wat verhogen met een toffe evergreen van Depeche Mode.

Just Can't Get Enough. Dat is ook zo, hè. Eens je Radio Bene hebt gevonden, dan krijg je niet genoeg van zoveel evergreens en het beste van onze artiesten. Naar de 70s nu voor Girls, Girls, Girls van Sailor. Even de sfeer schetsen. Zeemanslieden die kozen het ruime sop. En als ze aan het land kwamen, dan kozen ze een vrouw.

Rimpels als je lacht staat vermoedelijk niet op de speellijst van het schoonheidssalon waar de rimpels worden opgevuld. Nu, elk zijn goesting, hè? In de Waaslandhaven is de ruime omgeving van het deurgangdok afgesloten na een lek op een vrachtschip. Ook de Sint-Antoniusweg blijft afgesloten, daar is file. Wie in de haven werkt, neemt best contact op met zijn werkgever voor verdere informatie.

Wakker gekust worden van kop tot teen. Die van Exile zagen dat helemaal zitten in Kiss You All Over. We gaan ons opwarmen voor het weerbericht met de hoogzomerse klanken van Gypsy Kings. Penso con sueño para sí.

0: Ruud, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Ik hoorde jou al in het nieuws van 6 uur.
1: Ja. VRT Nieuws had me gisteren gevraagd om eens te kijken naar de neerslaghoeveelheden sinds begin dit jaar. Mm-hmm. En daar hoort dan ook een beetje sound bij. Hè. Dus we hebben een aantal zaken opgenomen, inderdaad.
0: Waaronder de droogste plek van het land aan zee.
1: Bredene.
0: Bredene.
1: Ja, inderdaad. Bredene, de droogste plek. Het moet iets van een 260 mm zijn. Ik ga het eventjes snel opzoeken intussen. Dus ja, de kustgemeenten in het algemeen droger, dat is op zich niet uitzonderlijk. Want die ontsnappen vaak aan binnenlandse onweders. Die een beetje het verschil maken eigenlijk de laatste maanden. Hè. Je zit daar op een as, bijvoorbeeld Brussel, Turnhout of Brussel, Antwerpen, waar wat meer neerslag is gevallen door onweer. Ook de streek rond Kortrijk, Waregem. Dus jullie hebben ook wat meer neerslag gekregen. En dan, ja, bijvoorbeeld het noorden van Limburg, Pelt, richting Lommel is dan net iets natter, maar bijvoorbeeld Kinrooi, Pelt, dus die lijn aan de Nederlandse grens, de noordelijke Nederlandse grens met Limburg, ja, daar is het ook droger. En dan steekt daar ja, de Hoge Venen tegenaf, waar er dan al meer dan 600 mm is gevallen. Ook het noordwesten van Oost-Vlaanderen, Sint-Laurijns, Maldegem, die streek zo richting Zelzaten. En dan ook nog de Zwalmstreek, die is ook wat droger, maar de kust is wel de kust en het hinterland, dus de polders, die zijn tot de Westhoek. Dat zijn eigenlijk de droogste plekken van het land. Je kan dat allemaal zien op VRT Nieuws.
0: Oké, dankjewel. En daar zal dus vandaag geen scheut water bij komen, denk ik?
1: Nee, inderdaad. Dat voor langere tijd niet trouwens. Maar dus het weerbeeld van vandaag is natuurlijk opnieuw goed. Met veel zon, een aantal lokale wolkenvelden, wat stapelbewolking die kan ontstaan. Maar voor de rest weert dat niet echt. Nog altijd behoorlijk wat wind aan zee. Windkracht 4 tot 5. Zeker in de namiddag versterkt dat wat. Noord-noordoost dan. Met in het binnenland windkracht 3. Dus noordoostenwind nog altijd zeer uitdrogend. Temperaturen rond tussen 28 en 30, 31 graden. In het binnenland aan de kust is dat een graad of 25 vandaag. Volgende nacht minima die rond 20 graden schommelen. Dus een beetje vergelijkbaar met de vorige nacht. Morgen zitten we ook met een 28 à 30 graden. Dus stel nu dat we wat gisteren 30 graden nukkel, dat is dan voor de tweede keer sinds vorige maandag. Al die andere dagen waren boven 25 in nukkel. Maar stel nu dat we morgen of overmorgen geen 30 graden halen. Dus morgen en overmorgen. Dus dat we niet aan drie keer 30 graden gaan. Dan is het geen hittegolf, hè, in Ukkel.
0: En als het wel zo is, dan duurt die al 2 weken of zo.
1: Als het wel zo is, dan moeten we teruggaan tot vorige maandag.
0: Ah, ja.
1: En dan zal dat wellicht eindigen. Ik denk zaterdag, dan gaan we onder de 25. Maar vrijdag komt eerst. Wat zien we dan? Nog altijd zonnig weer, maar al maxima beneden 30 graden. Dan gaat het naar een 25 à 27 in het binnenland. Aan zee zitten we rond 21. Door een noordenwind, dus koelere lucht. En in het weekend zitten we rond een, of zondag liever 22. Dat zou dan de laagste temperatuur zijn. Dan gaat het weer naar 3, 24 graden maandag en dinsdag. Met zonnige perioden. Maar dat wil zeggen dat er dus ook soms wel wat wolkenvelden zijn. En de tweede helft van de week gaat het dan richting 25, 28, misschien 29. Dan spreken we al over donderdag en vrijdag volgende week. En dan zakt dat weer wat naar een graad of 25. Het is in die overgang dat er opnieuw neerslagsignalen zijn. Maar dan spreken we al over zondag 26 juli, maandag 27 juli. Dus het eind van de maand. Voordien kan er iets vallen. Ja, maar dat is een paar tienden van een millimeter, dus dat lost niks op aan de droogte.
0: Dat wordt het woord van het jaar, hè? Neerslagsignalen.
1: Neerslagsignalen, ik gebruik dat al vaak, hè? Maar ja, het is wat het is. Als je 10 dagen op voorhand zoiets ziet op kaarten, dan kan je over niet meer dan signalen spreken. En soms worden die dan ja, ingetrokken. Als je dichterbij komt dat die computer zegt, nee, het gaat toch droog blijven. Want we hadden eerst gedacht dat er nu vrijdag of zaterdag wat zou vallen door onweders. Maar dat blijft beperkt tot de Ardennen. Dus wat Vlaanderen betreft weinig of niets. Heel misschien delen van Limburg een beetje, maar het zal ook niet veel zijn. En dan is het weer gedaan voor een week.
0: Oké. David, bedankt. Tot ziens. 7:15.
1: Tot dan.

0: natuurlijk verwacht ik Salvatore Adamo in de Radio Bene Belgische 40 nu dinsdag op onze nationale feestdag van 1 tot 4. Op het Radio Bene kanaal van VRT Max kan je je favoriete Belgische nummers doorsturen en aan de hand van die stemmen wordt de lijst dan samengesteld. Nu al bedankt voor jouw medewerking.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de comdata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
0: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Zeker 130 mensen moeten naar het ziekenhuis door een lek in een container in de Antwerpse haven. De Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan in het Midden-Oosten. En Spanje verslaat topfavoriet Frankrijk op het WK voetbal. Aan het deurgangdok in de Antwerpse haven is gisteravond een container met een giftige chemische stof lek geslagen. Zeker 130 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Peter de Kroebele, jij staat aan het deurgangdok. Wat zie jij daar?
1: Wel, alle ambulances zijn weg hier aan kaai 1742. Er stond daarnet ook een Rode Kruistent, die is er ook niet meer. Dat is allemaal sinds 6:30 weg, nog maar net dus. Dus de actie lijkt afgelopen en met actie bedoel ik dan het afvoeren naar de ziekenhuizen van mogelijk doorgif bevangen slachtoffers. Inderdaad, goed 130 mensen naar de ziekenhuizen gebracht in de wijde regio hier in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Heel wat mensen zouden intussen al de ziekenhuizen verlaten hebben. Eén iemand zou nog op intensieve zorg blijven. Nog eens, hier lijkt de rust terug te keren wat betreft ambulances en brandweer en zo. Maar enkele invalswegen naar de haven die zijn nog wel afgesloten. En dus is de normale werking verstoord.
0: Dankjewel voor die update van ter plaatse, Peter. Ja, de impact voor de Antwerpse haven op de linkeroever van de Schelde is aanzienlijk. Dat zegt woordvoerder Lennart Verstappen.
2: Dat komt doordat de Kieldrechtsluizen, een van de twee sluizen van de Waaslandhaven, ja, dat die buiten dienst is gesteld. Die ligt namelijk aan het deurgangdok. Daarnaast zijn er ook een paar wegen en bruggen afgesloten daar in de zeer dichte omgeving. En dan naast het scheepvaartverkeer, ja, is die ook de activiteit op enkele terminals ook stilgelegd. Specifiek voor de mensen die buiten aan het werk zijn, wat heel normaal is op terminals in de haven.
0: De 6 arbeiders die zijn omgekomen in de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en de Roemeense nationaliteit. Gisterochtend brak plots brand uit in het gebouw waar 250 mensen in totaal aan het werk waren. De dodelijke slachtoffers werden teruggevonden in een liftschacht. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies is ontstaan. Het is ook bijzonder droog in ons land. De droogste gemeente van het land is Bredene aan zee. Vooral het weer van de tweede helft van juni speelt daar een rol in, vertelt weerman David Degenau van het KMI.
3: De hittegolf. We hebben wel hier en daar wat onweer gehad. Soms met zware rukwinden en hagel. Maar eigenlijk qua neerslag is er eigenlijk de laatste maand weinig gevallen. En dan natuurlijk, droogte is niet alleen het neerslagtekort. Droogte is ook de verdamping van water uit de bodem en uit de gewassen. En bij de hoge temperaturen die we kennen, gaat dat natuurlijk veel sneller.
0: En ook de komende dagen zal er weinig neerslag vallen. De Britse regering voert vanaf volgend jaar een avondklok in op sociale media voor tieners van 16 en 17 jaar. Zij mogen tussen middernacht en 6 uur 's ochtends geen sociale media meer gebruiken. Platformen zoals TikTok en Instagram moeten verslavende functies zoals eindeloos scrollen dan standaard uitschakelen voor jongeren onder de 18. Gebruikers kunnen die instellingen wel zelf aanpassen. Voor kinderen jonger dan 16 is vorige maand in Groot-Brittannië al een volledig verbod op sociale media aangekondigd. Ook die maatregel gaat vanaf volgend jaar in. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw tientallen Iraanse doelwitten bestookt, vooral in het zuiden van het land. Volgens de VS ging het om precisiebombardementen op militaire installaties, onder meer in enkele havens bij de zeestraat van Hormuz. De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt Iran dat het snel moet instemmen met een vredesakkoord. Zo niet volgen er volgende week ook aanvallen op bruggen en elektriciteitscentrales.
4: We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because we're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: Iran heeft vannacht ook teruggeslagen met luchtaanvallen op Amerikaanse militaire doelwitten in Bahrein, Kuwait en Jordanië. In Kuwait zijn daarbij enkele gewonden gevallen. Volgens Iran heeft de Amerikaanse marinebasis in Bahrein ook zware schade opgelopen. En op het WK voetbal heeft Spanje zich als eerste land geplaatst voor de finale. De Spanjaarden versloegen topfavoriet Frankrijk met 0-2. Frankrijk leek deze wedstrijd niet echt op de afspraak. Het verslag is van Bert Sterks.
5: Spanje speelde zijn beste wedstrijd van het toernooi, Frankrijk zijn minst goede. Een van de absolute topfavorieten is dus niet tot in de finale geraakt en moest zijn meerdere erkennen in Spanje, dat beter voetbalde, slimmer was en de overvloed aan Frans aanvallend talent ook met rust en klasse aan banden wist te leggen. De doelpunten kwamen van Oyarzabal met een penalty, zijn vijfde goal van het WK, en in de tweede helft van rechtsachter Pedro Porro. De Fransen kwamen die klap niet meer te boven en kregen bij momenten voetballes. De Franse goudhaantjes raakten gefrustreerd. Geen finale dus voor Kylian Mbappé, geen droomduel Mbappé-Messi ook. Terwijl Spanje met vertrouwen naar zijn tweede finale in de WK-geschiedenis trekt. Bij de vorige in 2010 werd La Roja ook meteen voor het eerst wereldkampioen.
0: Spanje neemt het in de finale op tegen de winnaar van de halve finale Engeland-Argentinië. Die wedstrijd wordt vanavond om 9 uur gespeeld. Het wordt opnieuw zonnig en warm vandaag. Lokaal kan er in het oosten en zuiden een onweer ontstaan. We halen tot 31 graden. Morgen en vrijdag blijft het zo zonnig en warm. Vanaf zaterdag iets frisser. Dan liggen de temperaturen net onder de 25 graden. Dit nieuws begon in de Antwerpse haven. Aan het deurgang dok is gisteravond een container met een giftige chemische stof leeggeslagen tijdens het laden van het schip. Zeker 130 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel, Sophie. Precies 6:06. In de Waaslandhaven dus is de ruime omgeving van het deurgangdok afgesloten na een lek op een vrachtschip. Ook de Sint-Antoniusweg blijft afgesloten, daar is file. Wie in de haven werkt, neemt best contact op met zijn werkgever voor verdere info. Op de E17 richting Antwerpen schuif je 20 minuten aan van Waasmunster tot aan de werken in Sint-Niklaas Centrum.
7: Radio Bene.
8: Radio Bene, klaar wakker.
7: Herbert Verhagen.
9: De tijd van je leven. Na, na, na, na, na.
6: 15 juli, welkom.

Philip Robrecht over roddeltantes en roddelnonkels. Toegegeven, de 40 allerbeste Belgische evergreens uitzoeken, dat is onbekomen werk, hè? Er zijn er veel meer. Neem nu Magie van Philip Robrecht. Dat zou daar tussen mogen staan, toch? Vorig jaar is dat dus niet gelukt, hè? Krijgt hij jouw stem of heb je andere Belgische favorieten? Allee, help ons en stel mee de lijst samen door jouw favorieten door te sturen via het Radio Bene-kanaal op 14 Max. If you

Buddy Holly. En zometeen weer een artiest van bij ons, Berthe. Ondertussen is het al 13 minuten over 7 en buiten denk ik al 20 of 21 graden. Volgend jaar wordt Hugo Sigal 80 en dan speelt hij Dr. Molino in een nieuwe circusshow in het Studio 100 Theater in de Pannen. Het moet een magische circusshow worden met internationale acrobaten en dieren. En verder zal er geen taal aan te pas komen, lees ik in het nieuwsblad, zodat alle toeristen, van waar ze ook komen, er kunnen van genieten. De hoofdrol op zijn 80ste dus. Hugo Sigal vindt dat een prachtig en vroeg verjaardagscadeau. Dr. Molino's Magical Circus is vanaf 1 mei 2027 te zien in het Studio 100 Theater in De

0: De stem van Demis Roussos brengt me in gedachten altijd naar Griekenland. Misschien heb je dat ook, hè. Rotsen, het prachtige blauwe water, de lucht, witte huisjes, blauwe stoelen, vriendelijke mensen, lekker eten en warm natuurlijk. Ben jij op vakantie en luister je naar Radio BNE op VRT Max? Stuur eens een bericht of een foto via het Radio BNE kanaal op VRT Max. En natuurlijk kunnen de thuisblijvers daar ook voluit chatten door de reageerknop aan te klikken. Armand staat klaar met zijn Evergreen.
1: Mannekes,
2: Pompie,
1: nu vrijdag
2: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
1: En het is nog nee tegen BTW.
2: Weten we.
1: Maar niet voor iedereen, hè.
2: Weten we.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
2: Weten we.
1: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
3: Naar Gamma.
1: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
2: Weten we.
4: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
6: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
7: Honda, the power of dreams.

toch bij je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Armand. Rarara, zoek de naam van het instrument. Het ziet eruit als een mini fietszadel in hout met meerdere vingergaten. En vanuit die gesloten klankkamer komen dan warme, melodieuze klanken. Weet je het? Zo klinkt het.

Diego Modena en Jean-Philippe Audin met hun ode aan de ocarina. Niet de panfluit, zoals velen doorstuurden. De ocarina dus, een klein blaasinstrument dat al eeuwen bestaat en in verschillende culturen wordt bespeeld. Het is 8:02 op de seconde. Leuke foto ontvangen van de camper van Magda Kromheke en haar man Pierre. Zij vertoeven aan de baai van de Somme. Fijne vakantie daar!

ABC. Anne Rediers uit Rummen heeft net gestemd voor de radio BNE Belgische 40, zie ik. Op 3, Willy Sommers met Late Zon in je Hart. De tweede plek geeft ze aan Wiltura voor Mooi Leven is Mooi. En het is Margriet Hermans die van haar de hoofdprijs krijgt met het nummer Een Vriend. Mooie keuze, Anne. Meestemmen doe je op het radio BNE-kanaal van VRT Max dus. En dinsdag krijg je het resultaat van 1 tot 4 van onze Peter Hermans in de radio BNE Belgische 40.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: VRT Radio BNE Live.

Onze nieuws. In de Waaslandhaven is de ruime omgeving van het deurgangdok afgesloten na een lek op een vrachtschip. Ook de Sint-Antoniusweg blijft afgesloten, daar is file. Wie in de haven werkt, neemt best contact op met zijn werkgever voor verdere info. En op de E17 richting Antwerpen schuif je een kwartier aan van Waasmünster tot aan de werken in Sint-Niklaas Centrum.

0: Die van Sailor kwamen we vanmorgen al tegen met Girls, Girls, Girls. En dit keer mochten de Dolly Dots het over de boys hebben. En ik hoop dat al wat daartussen zit zich ook goed voelt met de muzikale menukaart van Radio Bene. Zegt deze groepsnaam jou iets? Deutsch-Österreichisches Feingefühl. Enfin, de Evergreen ken je zeker.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.

0: Kodo van Deuf en nu een Vlaamse artistieke chameleon. Het is te zeggen, hij schrijft muziek, bespeelt instrumenten, is kunstschilder, ja, ja, presenteert, draait videoclips enzovoort. En het is Gene Thomas.
1: Je zegt,

0: Thomas, het is 8:14. Dag David, goedemorgen.
1: Goedemorgen Herbert.
0: Hier helder, zonnig en droog.
1: Ja, inderdaad. Dat is quasi overal zo. Met ja, wel een aantal wolkenvelden die in de loop van de dag ontstaan. Maar voor de rest, ja, er zijn nu wat wolkenvelden zo in het centrum en het oosten, wat plaatselijk. Ja, die verdwijnen ook wel terug. En dan ontstaan er een paar stapelwolken. Eventueel in provincie Luik of Luxemburg een onweersbui, wat Vlaanderen betreft niets. Temperaturen van 25 graden aan zee en tussen 28 en 31 graden in het binnenland. Met een meestal matige en aan de zee soms vrij krachtige wind. Zeker na de middag bouwt zich dat op opnieuw aan de zee. Dus noord-noordoost houdt het kwik daar op 25 graden. Nog altijd dus die zeer uitdrogende wind in het binnenland. En ook naar donderdag toe een wind die nog altijd uit noord tot noordoost waait. Het is iets minder, windkracht 2 tot 3. De kust is dan 3 tot 4. En de temperaturen morgen zijn ongeveer dezelfde als vandaag. Volgende nacht zitten we rond een 18 à 20 graden. En dan vrijdag, dan ziet het er nog altijd zonnig uit. Er is de wind die dan uit het noorden tot noordwesten komt. En dat voelen we al meteen, want het gaat dan naar 25 graden ongeveer in de westelijke helft van het land. Het centrum zit rond een graad of 26 nog. De Kempen zitten rond 7, 28. En aan zee, ja, daar is het nog koeler. Dan gaan we daar naar 22 graden. In het weekend, zaterdag een mix van zon en bewolktere periode. Zondag dan weer vrij zonnig, een noordenwind en lagere temperaturen. Ik denk dat we zondag de koelste dag beleven, met 19 of 20 graden aan zee, 1 of 22 in het binnenland. En dan gaat dat vanaf maandag weer naar 23, 24 graden aan zee, blijft dat zo rond 20 graden schommelen. Een noordenwind, matig aan zee, is dat een windkracht 3 tot 4, heel misschien lokaal en tijdelijk is 5. Maar blijft wel vrij zonnig volgende week, droog ook. Het is wachten op het weekend, het laatste weekend van juli of de laatste dagen van juli, vooraleer dat er weer wat neerslag op de kaarten verschijnt. We zullen zien of dat bevestigd wordt of niet. Met temperaturen die dan in de tweede helft van volgende week terug 25, mogelijk volgende vrijdag, dan de 24e bedoel ik, dan 28 of 29 graden bedragen. Daarna zou het dan weer naar 25 zakken. Dus met die toename van de neerslagkansen. Maar voordien is er weinig of geen neerslag. Ik zal niet zeggen helemaal niet. Het zou kunnen dat er vrijdag een paar tienden van de millimeter vallen. Maar dat helpt natuurlijk de droogte niet uit de wereld.
0: Nee, dat is niks. Hè. Dus zondag moeten we alle ramen en deuren de hele dag openzetten.
1: Ja, dan is het eigenlijk het koelst. Dus zeker doen. Maar eigenlijk daarna blijft het wel beheersbaar, de temperatuur. Dus van 30 graden lijken we toch voorlopig gedurende langere tijd verlost. Al is eventueel vrijdag 24 juli, kan dat weer eens in de buurt komen daarvan. Maar het lijkt, stel dat het zo wordt, lijkt het toch geen blijver te zijn zoals we nu een aantal dagen hebben in de buurt van 30. Of dat we dat in juni hadden.
0: Oké, dankjewel. Geniet van je dag.
1: Jij ook, tot morgen.

paar jaar geleden hebben de mannen van Abel de draad weer opgepikt. Daar kwam een live album van. Dat naar meer smaakt, zetten ze op hun website. Maar voorlopig zijn er geen shows gepland. En nu een evergreen met ballen. Ike en Tina Turner.

Beetje rock and roll bij het ontbijt, waarom niet? Smakelijk. In het laatste interview dat ik met Margriet Hermans had, vertelde ze me over de nieuwe plaat die ze volgend jaar zou uitbrengen. Ze wou er een rockalbum van maken. En hiermee stond ze begin jaren 90 te swingen in veel feesttenten. Laat de meisjes bij hun poppen.

0: Margriet Hermans werd gisteren vereeuwigd op de dijk van Middelkerken. Een bank met zicht op zee draagt nu een tekst van een van haar liedjes. Geen berg is hoog genoeg, geen zee is diep genoeg. Niets houdt me tegen.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
1: Richie.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
7: Radio Bene.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Zeker 130 mensen moeten naar het ziekenhuis door een lek in een container in de Antwerpse haven. De Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan in het Midden-Oosten en Spanje verslaat topfavoriet Frankrijk op het WK voetbal. Aan het deurgangdok in de Antwerpse haven is gisteravond een container met een giftige chemische stof lek geslagen. Minstens 130 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Peter de Kroebele, jij staat aan het deurgangdok. Wat is daar gebeurd?
1: Wel, gisteravond rond 8 uur is een scheur ontstaan in een container van een schip. En er werd meteen groot alarm geslagen, want door die scheur kwam waterstoffluoride vrij. Dat is een giftige stof die gebruikt wordt in de chemische industrie. En er is hier wel wat chemische industrie, hè? Dus dat was toch uitkijken. Waterstoffluoride kan ook longen en luchtwegen aantasten. Dus direct werd het medisch rampenplan afgekondigd. En na zowat 10 uur tijd, toch een langdurige operatie, werden uiteindelijk minstens 130 mensen naar ziekenhuizen afgevoerd. Hier in de wijde regio, in Oost-Vlaanderen en Antwerpen. De meeste bleven enkele uren in observatie en mochten daarna naar huis. En volgens de laatste informatie ligt nog 1 persoon op intensieve zorg en raakte in totaal 25 mensen geïntoxiceerd door de giftige dampen. Maar nu zijn alle ambulances en brandweerwagens hier verdwenen, dus die operatie lijkt afgelopen. Nu, hier aan het deurgangdok zelf mogen werknemers alleen maar binnenwerken en niet buiten, want dat gat moet nog gedicht worden in dat schip. De mogelijke giftige waarden moeten nog zakken om de veiligheidszone, waar wij ook last van hebben, nu op dit moment weer kleiner te maken. Een onderzoek is ingesteld en enkele invalswegen naar het dok zijn nog afgesloten. Dus een normaal verloop, dat is nog niet voor direct, denk ik.
0: Dankjewel, Peter. De impact voor de Antwerpse haven op de linkeroever van de Schelde is aanzienlijk. En die hinder die kan ook nog wel even duren, zegt woordvoerder Lennart Verstappen.
2: Afhankelijk van die metingen, er wordt permanent gemeten. En als die waardes, als die zouden zakken tot een aanvaardbaar niveau, dan kan er eventueel worden beslist om die perimeter te verkleinen of om bepaalde zaken wel toe te laten. De situatie momenteel is nog zo dat er voor een deel van de terminals, zeker degene aan de deurgangdok zelf waar dat incident heeft plaatsgevonden, dat er buiten nog niet mag worden gewerkt, binnen wel.
0: De 6 mensen die gisteren zijn omgekomen in de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en de Roemeense nationaliteit. 4 van hen werkten voor een onderaannemer uit Limburg. Toen de brand gisterochtend uitbrak, waren er zo'n 250 mensen aan het werk in het gebouw. De dodelijke slachtoffers werden later teruggevonden in een liftschacht. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies is ontstaan. Minister van Financiën Jan Bon wil bekijken of flexijobs moeten voorbehouden worden voor mensen die voltijds werken. Dat zegt hij in de HLN-podcast, het rapport van de Wetstraat. Nu zijn er heel wat mensen die 4/5 gaan werken en dan de 5e dag flexijobben. En eerder gaf minister van Begroting Vincent van Petegem daar ook al kritiek op. Een werknemer betaalt op zijn flexijob geen belastingen en sociale lasten en dat betekent dus minder geld voor de staatskas. Het is ook bijzonder droog in ons land. Dat was vooral zo in de tweede helft van juni, toen we in een hittegolf zaten. De droogste gemeente van het land is Bredene aan zee. En het ziet er ook niet naar uit dat er snel veel regen zal vallen, zegt weerman David Degenau van het KMI.
3: Tot het laatste weekend van juli verwachten we eigenlijk weinig of geen neerslag. Er kan hier en daar een onweer zich manifesteren eind van de week. Maar voorlopig komen we met moeite aan een millimeter neerslag. Dus dat gaat niets veranderen aan de situatie. En de hoop ligt dan een beetje op eind van de maand. Als er dan mogelijk weer onweer is of een aantal regenbuien. Maar dat is nog heel ver vooruit en die voorspelling kan dus nog veranderen.
0: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw tientallen Iraanse doelwitten bestookt, vooral in het zuiden van het land. Volgens de VS ging het om precisiebombardementen op militaire installaties, onder meer in enkele havens bij de zeestraat van Hormuz. De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt Iran dat het snel moet instemmen met een vredesakkoord. Zo niet volgen er volgende week ook aanvallen op bruggen en elektriciteitscentrales.
4: We're going to hit him very hard tomorrow night. We're going to hit him very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because we're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: Iran heeft vannacht ook teruggeslagen met luchtaanvallen op Amerikaanse militaire doelwitten in Bahrein, Kuwait en Jordanië. In Kuwait zijn daarbij enkele gewonden gevallen en volgens Iran heeft de Amerikaanse marinebasis in Bahrein ook zware schade opgelopen. En op het WK voetbal heeft Spanje zich als eerste land geplaatst voor de finale. De Spanjaarden versloegen topfavoriet Frankrijk met 0-2. Frankrijk leek deze wedstrijd niet echt op de afspraak. Het verslag is van Bert Sterks.
5: Spanje speelde zijn beste wedstrijd van het toernooi, Frankrijk zijn minst goede. Een van de absolute topfavorieten is dus niet tot in de finale geraakt en moest zijn meerdere erkennen in Spanje dat beter voetbalde, slimmer was en de overvloed aan Frans aanvallend talent ook met rust en klasse aan banden wist te leggen. De doelpunten kwamen van Oyarzabal met een penalty, zijn vijfde goal van het WK, en in de tweede helft van rechtsachter Pedro Porro. De Fransen kwamen die klap niet meer te boven en kregen bij momenten voetballes. De Franse goudhaantjes raakten gefrustreerd. Geen finale dus voor Kylian Mbappé, geen droomduel Mbappé-Messi ook. Terwijl Spanje met vertrouwen naar zijn tweede finale in de WK-geschiedenis trekt, bij de vorige in 2010 werd La Roja ook meteen voor het eerst wereldkampioen.
0: Spanje neemt het in de finale op tegen de winnaar van de halve finale Engeland-Argentinië. Die wedstrijd wordt vanavond om 9:00 gespeeld. Het wordt opnieuw zonnig en warm vandaag. Lokaal kan er in het oosten en zuiden onweer ontstaan. We halen tot 31 graden. Morgen en vrijdag blijft het zo zonnig en warm. Dit nieuws begon in de Antwerpse haven. Aan het deurgangdok is gisteravond een container met een giftige chemische stof lek geslagen. Zeker 130 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: In de Waaslandhaven is de ruime omgeving van het deurgangdok afgesloten na een lek op een vrachtschip. Ook de Sint-Antoniusweg blijft afgesloten, daar is file. Wie in de haven werkt, neemt best contact op met zijn werkgever voor verdere informatie. Op de E17 richting Antwerpen schuif je 20 minuten aan van Waasmunster tot aan de werken in Sint-Niklaas Centrum. Op de Antwerpse ring richting Gent is ter hoogte van de Kennedy-tunnel 1 rijstrook dicht door een defect voertuig. En op de A11 richting Knokke is dat 10 minuten erbij bij Brugge Zeehaven. Daar is een ongeval gebeurd op de rechte rijstrook.
7: Radio Bene.
8: Radio Bene, klaar wakker.
7: Herbert Verhagen.
9: De tijd van je leven. Na, na, na, na, na.
6: 15 juli, welkom.

Boniem. 15 juli vandaag. Dat betekent dat het jonge volkje nog 3/4 van de zomervakantie te goed heeft. Nu, die zomerscholen die zaten gisteren al in het nieuws. Ik vraag mij af of die vakantieblaadjes nog bestaan. Elke dag één. En er zat een sleutel bij die je ouders dan goed verstopte om de oplossingen liever niet te zien. Hè? Vakantieblaadjes. Ja? Laat het eens weten. Hè? Ik weet het echt niet of ze nog bestaan. Nu, het vakantieblaadje van Guus Meeuws ziet er poepsimpel uit. Hij telt namelijk tot 3.

0: je van me houdt.
1: Guus Meeuwis en Vagant en ik vermoed wat inspiratie bij de Mavericks. Het is 7:15. Ja hoor, zegt Karin Sionet Moorslede. Die vakantieblaadjes bestaan nog. Mijn kleindochter die is net klaar met het eerste leerjaar en bereidt zich voor op het tweede leerjaar met vakantieblaadjes. Een hele stapel. En die vult ze in met veel morren en ze kan soms koppig zijn. Ja, Karin, heel herkenbaar. Ik vond het maken van die blaadjes ook bijzonder saai. Het is vakantie, hè?

Voor Radio 2 heb ik destijds wel wat radioprogramma's gemaakt in surfclubs aan de kust. En ja hoor, daar ontstaan best wel wat koppels. Je ziet het zo gebeuren, de hele zomer. Two Girls for Everyone, zo gulzig waren Jan en Dien in 63. En dit is de nieuwe single van Christophe. Ja.

0: Christophe, 50 jaar en plannen zat.
1: Geef me
2: de grootste Belgische evergreens.
1: En vlug.
3: Want dinsdag vieren we onze nationale feestdag met de beste muziek uit ons land.

0: Mario Bene.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.

Isabel Stars. En die vakantieblaadjes zijn blijkbaar een groot succes bij de kleinkinderen van heel wat luisteraars. Ze bestaan dus ook in een kleuterversie, zie ik. Marleen Dollaert uit Sinaai liet net weten dat haar kleinzoon, die in september naar de derde kleuterklas gaat, ook van die vakantieblaadjes invult. Voorlopig zijn ze met 20, de kandidaten voor VRT Zomerhit. En het volgende trio is zo blij om ertussen te staan. De Romeo's.

Ik denk altijd dat Zomernacht van Leopold III de zomerhit van 93 was. Maar nee hoor, de bekroonde zomerhit was Ain't Nothing To It van Def Dames Dope. Op zaterdag 29 augustus kennen we de nieuwe winnaar, want dan vindt de finale plaats in Blankenbergen. No, no.

0: today.
1: Harmons, Harmons, no milk today. Het is misschien ook een van jouw ergernissen. Iemand drinkt het pak melk leeg en vergeet van een nieuw in de koelkast te zetten. Vertikken toch, bij dit weer niet fijn. In de Waaslandhaven is de ruime omgeving van het deurgangdok afgesloten na een lek op een vrachtschip. Ook de Sint-Antoniusweg blijft afgesloten. Op de E17 richting Antwerpen schuif je 20 minuten aan van Waasmunster tot te werken in Sint-Niklaas Centrum. En op de A11 richting Knokke is bij Brugge Zeehaven een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook.

0: je dromen.
1: Amalie Stemmerman plukt de dag en de hele zomer, dat is duidelijk. Zometeen een Nederlands-Brits popduo.
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
3: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen, op nog veel kilometers samen.

Spooky en Sue. En nu een nummer dat geknipt is om tijdens het fietsen onder een brug de galm is uit te testen. Harry Belafonte, daar gaan we.

0: De Banana Boat Song van Harry Belafonte. Het werd er al 13 voor 9 mee.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: De sleutel van je dromen ligt hier al de hele week op de studiotafel. Het is een plaat van Jo Valli. En die man heeft een hoog stembereik. Dat zal hij nu demonstreren. Van Without You, de evergreen van Badfinger, maakte hij Zonder Jou. Jo Valli.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.

Valli. Wie Winter Meulen uit Oudenaarde laat weten dat haar vriendin Edith Lano jarig is. Proficiat. En weet je wie er vandaag 80 is? Linda Ronstedt. Vandaag krijg je enkele van haar grootste evergreens op Radio BNE.

Laaf tot bijna 9 uur. Christian van Mensbrugge genoot met volle teugen van klaarwakker naast een opgeblazen zwembad op de droogste plek van het land, Bredene. Prachtige foto, dankjewel. Geniet van je woensdag met Radio BNE.

0: zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
1: Radio Bene.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Aan het deurgangdok in de Antwerpse haven is gisteravond een scheur ontstaan in een container van een schip en daaruit is een giftige chemische stof gelekt. 150 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Peter de Kroebele, jij staat aan het deurgangdok. Wat is daar gebeurd?
1: Wel, gisteravond rond 8 uur is op een containerschip waterstoffluoride vrijgekomen. Dat is een gevaarlijk gas dat in de chemische industrie wordt gebruikt. En het medisch rampenplan werd direct afgekondigd en zeker 150 mensen zijn naar ziekenhuizen in de wijde regio gebracht. Dat zegt de burgemeester van Beveren-Zwijndrecht. 1 iemand blijft op intensieve zorg, maar voor de rest mocht iedereen na een aantal uren het ziekenhuis verlaten. Intussen is het medisch rampenplan niet meer actief. Met een lekbak worden de schadelijke stoffen verwijderd en daarna kan de veiligheidszone rond het dok weer weg. En dan kan het hier weer normaal verlopen.
0: Dankjewel, Peter. Bij de Amerikaanse luchtaanvallen op Iran vannacht zijn volgens de Iraanse minister van Gezondheid minstens 2 mensen gedood. Er zouden ook 260 gewonden zijn, bij wie 3 kinderen. De meeste gewonden hebben na verzorging wel het ziekenhuis al kunnen verlaten, maar zo'n 40 mensen zijn er ernstig aan toe. De VS hebben vannacht vooral het zuiden van Iran onder vuur genomen. Volgens het Amerikaanse leger zijn daarbij militaire installaties geraakt. En Iran voerde ook luchtaanvallen uit op Amerikaanse doelen in Kuwait, Bahrein en Jordanië. Bij Russische aanvallen op schepen in de Zwarte Zee in het zuiden van Oekraïne zijn zeker 3 doden gevallen. 2 van de slachtoffers kwamen om bij een brand op een schip dat werd geraakt door een Russische drone. Bij een eerdere aanval op een vrachtschip werd de kapitein gedood. 3 andere opvarenden raakten gewond. En op het WK voetbal heeft Spanje zich als eerste land geplaatst voor de finale. De Spanjaarden versloegen topfavoriet Frankrijk met 0-2. Bert Sterks.
2: Spanje speelde zijn beste wedstrijd van het toernooi, Frankrijk zijn minst goeie. Een van de absolute topfavorieten is dus niet tot in de finale geraakt en moest zijn meerdere erkennen in Spanje dat beter voetbalde, slimmer was en de overvloed aan Frans aanvallend talent ook met rust en klasse aan banden wist te leggen. De doelpunten kwamen van Oyarzabal met een penalty, zijn 5e goal van het WK, en in de tweede helft van rechtsachter Pedro Porro. De Fransen kwamen die klap niet meer te boven en kregen bij momenten voetballes. De Franse goudhaantjes raakten gefrustreerd. Geen finale dus voor Kylian Mbappé, geen droomduel Mbappé-Messi ook. Terwijl Spanje met vertrouwen naar zijn tweede finale in de WK-geschiedenis trekt. Bij de vorige in 2010 werd La Roja ook meteen voor het eerst wereldkampioen.
0: Spanje neemt het in de finale op tegen Engeland of Argentinië. Die twee landen spelen vanavond tegen elkaar om 9 uur. Het is zonnig en warm met straks temperaturen tot 31 graden. Lokaal kan er in het oosten en zuiden een onweer ontstaan. En ook morgen en vrijdag blijft het zo zonnig en warm. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: zomer op Radio Bene.
1: Als de muren konden praten.
2: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
3: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
4: Ik ontvang u met open armen en met een goede tas koffie.
5: Dag Anja, het is op vierde.
2: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
6: Kom binnen Anja, kom binnen.
7: Dank je.
0: Hoe gaat het er thuis aan toe bij bekend Vlaanderen?
3: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio Bene.
8: Welkom in onze mooie stulp.
9: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
10: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.

0: Lotto is op zoek naar voeten.
1: Hé? Voeten?
0: Die graag op grote voet leven.
1: Graag.
2: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
0: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
1: En na het eten erop.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
4: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Bolle. Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Mannekes,
3: Pompie,
2: nu vrijdag
3: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
2: En het is nog nee tegen BTW.
3: Weten we.
2: Maar niet voor iedereen, hè.
3: Weten we.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
3: Weten we.
2: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
4: Naar Gamma.
2: En wat mogen we niet vergeten? Kortingskaart van 5%.
3: Weten we.
5: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Knaldi. Nu bij Aldi. 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi. Altijd slim.
7: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
10: 500?
9: Schatje, dat is 25 euro.
10: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
9: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
10: Allee, gracias, Kate.
11: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: Radio BNE.
13: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Gent is er vannacht brand uitgebroken in een leegstaand gebouw. Dat brandde volledig uit en de tweede verdieping stortte ook in. 200 hotelgasten uit de buurt en enkele omwonenden moesten tijdelijk hun hotel of huis verlaten, vertelt Anouk Veit van de brandweer.
1: De buren zijn eigenlijk allemaal uit hun woning geëvacueerd, omliggende buren, en het hotel, de hotelgasten eigenlijk ook allemaal, waardoor we alle woningen dan nog gecontroleerd hebben, de daken en alle hotelkamers. Omdat er wel wat rookontwikkeling en wat geurhinder, onder andere in het hotel. Maar tegen 6:30, nadat iedereen opgevangen geweest is in het Van Eyck zwembad, kon iedereen eigenlijk terug naar zijn kamer of naar zijn woning.
0: Er vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Aan het deurgangdok in de Antwerpse haven is de situatie bijna onder controle nadat gisteravond een container met een giftige chemische stoflek is geslagen. 150 mensen zijn daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het medisch interventieplan is intussen afgeblazen en de hulpdiensten die zullen wel de komende uren bekijken wat er met die container moet gebeuren, vertelt de burgemeester van Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht, Mark van de Vijver.
2: Men is dus nu bezig om te kijken op welke manier dat men de containers kan verwijderen. Er is ook al een lekbak aanwezig. En dan is de bedoeling dat men dus met gasbakken in het zwem gaat om te kijken wat dat daar de toestand is. Het getal is opgetrokken naar 150 mensen die afgevoerd zijn. Daar is een 25 die verder opgevolgd worden en één die op intensief ligt.
0: Er is wel nog altijd hinder voor het verkeer in de buurt en het scheepvaartverkeer ligt daar stil. Er zijn zeker 30 Iraanse burgers gestorven bij de Amerikaanse luchtaanvallen van de voorbije nachten. Eerder had de Iraanse minister van Gezondheid al gezegd dat er afgelopen nacht 2 doden en 260 gewonden waren, bij wie 3 kinderen. Het Iraanse leger meldde ook al 7 dode soldaten op een militaire basis in het zuidoosten van het land. Het geweld tussen Iran en de VS is de laatste dagen opnieuw opgeflakkerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het militaire doelen rond de zeestraat van Hormuz viseert. En Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. En er zijn nu al 32 doden geteld na de zware brand in een bar in Bangkok afgelopen weekend. Dat meldt het ziekenhuis waar veel van de gewonden zijn opgevangen. 24 gewonden zijn ook nog altijd kritiek, dus mogelijk stijgt de dodentol nog. De oorzaak van de brand is niet duidelijk. Het is zonnig en warm met straks temperaturen tot 31 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het zo zonnig en warm. Vanaf zaterdag iets frisser, dan liggen de temperaturen net onder de 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio BNE.
4: Na de 14 juillet en de passage van de Fransen op het WK zullen ze vandaag wel met een dubbele kater zitten, zeker. En avant marche. Goedemorgen.
5: Gewoon genieten.
6: Catherine van Doornen.

of the Rising Sun. Evergreen van The Animals natuurlijk, hè. En oké, ik zei het daar misschien met iets te veel leedvermaak. Ik weet niet of jij voor Frankrijk of Spanje supporterde. Maar kijk, het is maar een spel natuurlijk, hè. Toch stiekem blij dat de Spanjaarden de finale mogen spelen. Ja, tot zover de belangrijkste zaak van de wereld. Het voetbal, over nu naar een ander spel. Een spel dat onze hormonen maar al te vaak lijken te spelen op een bepaalde leeftijd. Dit is Ingeborg.

allereerste videoclip die ooit op MTV werd uitgezonden was deze. Video Killed the Radio Star van The Buggles. Dat was op 1 augustus 1981 toen de zender voor het eerst in de Verenigde Staten van start ging. Aanvankelijk dus wishful thinking, want die radio die hield toch maar mooi stand. Maar achteraf toch toepasselijk en ironisch. Precies 157 jaar geleden krijgt de Franse voedselchemicus Hippolyte Maige Mourlet patent op de productie van margarine. Jawel, dat is al 157 jaar oud, dat ding. Napoleon III die gaf de opdracht om een vervangmiddel voor boter te gaan zoeken, want margarine bleek dan van grote waarde in vergelijking met boter, omdat die langer houdbaar was. Nu, in de loop van de jaren werd er uiteraard nog heel veel gesleuteld aan dat product. Zo werd er oorspronkelijk bijvoorbeeld enkel dierlijk vet gebruikt. Later werd er ook geëxperimenteerd met plantaardige oliën.

0: Hallo, kus, het is uw rechteroor hier.
1: En hier uw linkeroor.
0: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
1: Wat blief?
0: Zie je het wel.
1: Oh, amai, dat is ampetant.
0: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
1: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
0: Wat?
1: Aan halve prijs.
0: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
1: Wat blief?
0: Bij Hans.
1: Ja, ja, het kan anders. Sleep World.
2: Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
3: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
4: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.

Zo kan we wel verder zingen, zo Mary Hopkin met Those Were The Days. Ah, dan denk ik, het is niet zo goed om in het verleden te leven. Hè? Hoofd omhoog, blik op de toekomst en vooruitgaan. Want daar gaat het natuurlijk gebeuren. Enfin, dat denk ik er toch.

0: Zalig, hè? Crowded House. Ik was daar zo fan van in de tijd. En het is nog niet overgegaan. Dat was Don't Dream, It's Over. Precies 29 jaar geleden ging er een schokgolf door de modewereld, want de Italiaanse ontwerper Gianni Versace werd op de trappen van zijn luxueuze woning aan Ocean Drive in Miami doodgeschoten door ene Andrew Philip Cunanan, die op dat moment al gezocht werd beter voor verscheidene moorden. Versace was zijn vijfde en zijn laatste slachtoffer. Versace was op dat moment een van de bekendste ontwerpers ter wereld, met klanten als bijvoorbeeld Prinses Diana, Madonna en Elton John. En op de ochtend van 15 juli 1997 kwam Versace als een echte Italiaan terug van een nabijgelegen café waar hij een koffie had genuttigd en ook wat kranten had opgehaald. En terwijl hij de poort van zijn woning opende, liep Cunanan op hem af en hij schoot hem 2 keer in het hoofd. En daarna vluchtte hij. Het motief is nooit met zekerheid vastgesteld. Onderzoekers hebben verschillende theorieën onderzocht, maar er is eigenlijk nooit een overtuigend bewijs gevonden dat Cunanan en Versace een nauwe relatie hadden of dat er iets gaande was tussen die twee. Na een intense en een nationale klopjacht werd Cunanan uiteindelijk 8 dagen later zelf dood aangetroffen op een woonboot in Miami Beach. Hij bleek zelfmoord te hebben gepleegd met hetzelfde vuurwapen dat hij ook bij de moorden had gebruikt. De ware reden dus voor die moord blijft een mysterie.
1: Radio BNE.

0: Koen Vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: VRT Radio BNE Live.

0: altijd nieuwe muziek uit.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
2: Tjede Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
3: Ah ja, met no-cap courgette, wajow, worstjes en slay samurai.
2: Of dingen, hè, bougie burgers.
3: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
2: Oké.
3: Waarom neem jij nu nog een burger?
2: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: de Vos Lemmes. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
6: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.

Take Me To Your Heaven met veel positiviteit en een vlugje ABBA-invloed. Goed voor het vierde winnende lied voor Zweden op het Eurovisie Songfestival in 1999. Charlotte Nilsson, 24 was ze. Ze treedt nog altijd op, weliswaar onder een andere naam, die van haar man, Charlotte Perelli. En ze brengt

Een beroemde Paraguayaanse harpist en componist. Dat was Dino Garcia. Hij overleed in Gerardsbergen, want hij heeft een heel lange tijd in Gerardsbergen gewoond. Zijn nummer La Felicidad is waarschijnlijk wel bekender dan de naam van Dino Garcia zelf. De moeder van John Lennon, Julia, komt vandaag precies 68 jaar geleden in Liverpool om het leven bij een auto-ongeluk dat veroorzaakt wordt door een politieman die op dat moment niet aan het werk was. Dat was natuurlijk voor John Lennon een zeer ingrijpende gebeurtenis. Er zijn later verhalen ontstaan dat die politieman dronken was, maar daar is dus geen bewijs voor gevonden. John was 17 jaar oud toen zijn moeder hem had verlaten. Ze had hem net zijn eerste gitaar gegeven en de liefde voor muziek aangewakkerd bij hem. En op het zogenaamde White Album van de Beatles staat een nummer genaamd Julia. Dat is meteen ook een eerbetoon aan zijn moeder. En het is een bijzonder lied, omdat John als enige Beatle op de opname speelt en zingt. En later schrijft hij ook nog het lied Mother. En veel fans beschouwen dit lied als Lennons meest aangrijpende nummer over het verlies van zijn ouders. Verschillende Beatles-historici beschouwen Julia's dood als een sleutelmoment in John Lennon zijn persoonlijkheid. Ze was niet alleen zijn moeder, maar ook degene die hem banjo-akkoorden leerde en hem stimuleerde om muziek te maken. Haar overlijden vergrootte die gevoelens van verlatenheid en beïnvloedde zo ontzettend hard de muziek die Lennon schreef. Maar het is ook niet zomaar waarschijnlijk dat hij zijn eerste zoon Julian noemde, naar zijn moeder Julia dus. Dit zijn de Kreuners.

Luc Bral met Hallo, hier ben ik dan wel. Hallo Luc, wij zijn hier ook. Helaas zonder roemerswijn in ons geval, maar dat maakt niet uit. Hè. We blijven nog een hele tijd bij jou hoor. Er is er eentje jarig vandaag en dat is niet de minste. Linda Ronstadt verjaart, ze wordt 80 vandaag. The First Lady of Rock wordt ze wel eens genoemd. En in de jaren 70 was ze een van de populairste vrouwelijke artiesten ter wereld. En ze was zeer veelzijdig. Hè. Ze zong niet alleen rock, ze had ook succes met country-nummers, met rocknummers, met folknummers, pop, jazz, opera en Spaanstalige muziek. En weinig artiesten schakelden zo moeiteloos tussen al die genres als zij. Zij won 11 Grammy Awards. Daarna ontving ze ook later een Grammy Lifetime Achievement Award. Een prijs voor haar volledige carrière, zeg maar. En ze is niet de enige artieste die dat gedaan heeft. Hè. Maar vaak traad zij bloot op. Ik dacht dat, was het nu France Gall die dat ook deed? Volgens verhalen deed ze dat omdat ze zich zo meer verbonden voelde met de muziek en ook met het publiek. Ik weet niet wat schoenen daarmee te maken hebben, maar goed, als je je goed voelt zo, moet je dat zeker doen. Ze was ooit verloofd met George Lucas en die naam zegt jou misschien wel iets, dat is de bedenker van Star Wars, maar de twee zijn uiteindelijk nooit getrouwd. Linda Ronstadt heeft een enorme invloed gehad ook op andere vrouwelijke artiesten, zoals bijvoorbeeld Stevie Nicks van Fleetwood Mac, Emmylou Harris, Bonnie Raitt, Dolly Parton, maar ook vrouwelijke artiesten van de volgende generaties, zoals Sheryl Crow, Shania Twain en Faith Hill. Zij keken op naar die bijzondere dame. Linda Ronstadt dus, vandaag 80. En daarom hoor je haar vandaag wat vaker bij Radio Bene. Hier bijvoorbeeld in een prachtig duet. En als ik het zelf mag zeggen, misschien een van de mooiste duetten ooit gemaakt. Dit is Aaron Neville, samen met Linda Ronstadt, met Don't Know Much. Geniet ervan. Radio Bene.

0: Dat was nog een heel kort stukje Bas Skaggs. Voor het nieuws van 11, straks nog muziek van onder meer Boomtown Rats en Rob de Nijs.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Mannekes, Pompie, nu vrijdag
4: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
3: En het is nog nee tegen BTW.
4: Weten we.
3: Maar niet voor iedereen, hè.
4: Weten we.
3: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
4: Weten we.
3: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
5: Naar Gamma.
3: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
4: Weten we.
6: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Pluskaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er zijn 155 mensen in het ziekenhuis beland na het lek in een container in het deurgangdok in de Antwerpse haven. 28 mensen hadden ernstige klachten. Zij moeten nog even in het ziekenhuis blijven ter observatie. Eén slachtoffer ligt nog op intensieve zorg. Het gaat vooral om havenarbeiders en bemanningsleden van het schip. Zij hebben mogelijk giftige dampen ingeademd. Bij het lek kwam waterstoffluoride vrij. Dat is schadelijk voor de luchtwegen en de longen. In Gent is er vannacht brand uitgebroken in een leegstaand gebouw. Er vielen geen gewonden. Het gebouw brandde wel volledig uit en de tweede verdieping stortte in. 200 hotelgasten uit de buurt en enkele omwonenden moesten tijdelijk hun hotel of huis verlaten. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De natuurbrand in het Mechelse bos in Maasmechelen in Limburg is gisteravond opnieuw even opgeflakkerd. De brand begon zondag en leek onder controle, maar bleef de voorbije dagen maar terugkomen. Gisteravond waren de vlammen plots opnieuw groter, maar de brandweer kreeg alles snel onder controle. Boswachter Corina Koos van de Mechelse Heide vraagt iedereen extra voorzichtig te zijn de komende dagen.
1: Ga niet te ver in de natuurgebieden. In de bosgebieden blijf in de buurt van de parking waar dat mensen aanwezig zijn. Als er iets gebeurt, dat er ook meteen kan geëvacueerd worden. Zeker de regels in acht nemen. Dus in natuurgebieden, in bosgebieden mag er absoluut niet gerookt worden. Er mag geen vuur gemaakt worden. Dus geen kampvuurtjes, geen theelichtjes, geen barbecues. Het is echt helemaal uit den boze.
0: In totaal ging in het Mechels bos al zo'n 8 hectare natuur in vlammen op. De oorzaak is nog niet bekend. Dieseltanken wordt morgen opnieuw een stuk duurder. De maximumprijs stijgt met meer dan 10 cent naar 2,14 euro per liter. Dat is het hoogste niveau in bijna 2 maanden tijd. Ook stookolie wordt duurder met ruim 5 cent per liter. En dat komt allemaal door de nieuwe aanvallen van de VS en Iran in het Midden-Oosten. En in de regio Sumy in het noorden van Oekraïne zijn 3 doden en 7 gewonden gevallen bij een Russische luchtaanval. Volgens de gouverneur is daarbij belangrijke infrastructuur geraakt en kwamen enkele bommen ook terecht vlakbij medische instellingen. En ook in het zuiden van Oekraïne zijn 3 mensen om het leven gekomen. 2 van de slachtoffers vielen bij een brand op een schip dat werd geraakt door een Russische drone. Hier is het zonnig en warm bij temperaturen tot 31 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het zo zonnig en warm. Vanaf zaterdag iets frisser, dan liggen de temperaturen net onder de 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel Sophie. Doorwerken 10 minuten vertragen op de E17 richting Antwerpen van Waasmünster beter tot Sint-Niklaas. En op de E40 naar Brussel tussen Aalter en Nevelen.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene, gewoon genieten.
3: Catherine van Doornen.
5: De tijd van je leven.
2: En genieten doen we, hè.

down. Ah, ik heb dat eigenlijk nooit gehad, zo die maandagen. Waarom zou je niet van maandagen houden? Er kan zoveel moois gebeuren op een maandag. Maar ik weet het, soms is het wat lastiger om uit je bed te komen. I don't like Mondays. Dat was Boomtown Rats.

Allee, je mag eigenlijk alles doen wat je van wilt met mij. Dat zeggen ze toch. American Breed, Bend Me, Shape Me. Voetbal is een feest, meestal toch. En bij een feest hoort natuurlijk muziek. Wel, Laura Pausini, Nicole Scherzinger van de Pussycat Dolls en Robbie Williams. Die treden zondag op tijdens de slotceremonie voorafgaand aan de finale van het WK voetbal. Ook Tom Cruise zal te zien zijn tijdens de show. Het viel mij op, maar ontzettend veel bekende mensen hè, in de tribunes. David Beckham, vaste gast in de seats, de business seats zullen het wel zijn in zijn geval. Maar gisteren ook de acteur Timothée Chalamet gespot. Justin Bieber, die liep daar ook maar zo even rond. Jennifer Hudson zal het Amerikaanse volkslied zingen tijdens de ceremonie met 90 minuten voor de aftrap van de finale. Die finale gaat van start om 9 uur. En voor het eerst is er bij de WK-finale ook een halftime show, zoals in het American Football. Hè. Daar treden dan, hou je vast, Madonna, Shakira, die Justin Bieber, Coldplay en BTS op tijdens die 11 minuten durende show. En deze artiesten werden enkele weken geleden al aangekondigd. Maar dat wordt daar een groot feest, als je het mij vraagt. Ik ga zeker kijken.

0: Oeh, dat nummer is helemaal anders geworden. Maar goed zeg, Not an Addict. Dat was de versie van Sam Bettes. En ja, ik krijg wel reacties over dat WK. Het begint ook spannend te worden. Hè? En zo zegt V. Willems bijvoorbeeld uit Vorselaar. Ik hoop op Spanje-Engeland die finale en winst voor Spanje. Wel, ik vrees eerlijk gezegd, lieve V, dat het een Spaans onder onsje zal worden. Argentinië-Spanje met winst voor Argentinië. Maar ik ken dan ook niks van voetbal. Ik ben gewoon enthousiast. Is dat ook goed? Maar ja, hè, toch? Ik denk het wel, dat mag ook. Hè?
1: Radio BNN.

0: Stel nu dat Spanje wint. Dan zal er wat afgebambad worden, denk ik. Bestaat dat? Het werkwoord bambaen. Of de bambadansen, zo zullen we het maar noemen. Los Lobos en La Bamba.
1: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.

Ja, wat hè? Ik zou ze niet willen tegenkomen hoor, in het donker. Die Lulu, wat een temperament. Dat was Shout. Heel mooi nieuws gekregen vanmorgen. En dat heeft allemaal te maken met een artiest die mij eigenlijk heel erg na aan het hart ligt. Ik ga het straks vertellen. Eerst nog toerist Liam C, waar het eigenlijk bijzonder stil rond is, bedenk ik mij eens. Hij zal nieuwe muziek aan het maken zijn, zeker?

Blijft goed, Michael Jackson. Don't stop till you get enough. Uit de goede oude jaren 70. En wie er ook maar niet genoeg van krijgt, is Hugo van Nicole en Hugo. Want niemand minder dan Hugo zal vanaf 1 mei volgend jaar te zien zijn als Dr. Molino, de gloednieuwe familieshow Dr. Molino's Magical Circus. In het Studio 100 Theater in de Panne in Plopsaland, België, zal alles doorgaan. Hugo zal een excentrieke ontdekkingsreiziger spelen die tijdens zijn reizen de meest bijzondere artiesten en wonderlijke figuren en acrobaten gaat ontmoeten. Het wordt een visuele totaalbeleving waarin circusacts, acrobatie, humor en fantasie bezoekers van alle leeftijden, jong en oud en nationaliteiten zich kunnen laten meeslepen. Dus vanaf volgend jaar 1 mei exclusief te zien in het Studio 100 Theater in De Panne in Plopsaland, België. En ik ben zo blij voor Hugo. Dat is net iets op zijn lijf geschreven. Ik heb al de eerste foto's gezien, de eerste beelden en dan denk ik, ja, dit is er echt bonk op. Hugo Sigal, die wordt maar niet ouder. Die blijft gaan, onwaarschijnlijk. En hij doet het nog allemaal zo goed. Dat is wat telt natuurlijk, hè. Proficiat, Hugo.

Neem het leven aan met open armen. Het leven kan zo voorbij zijn. Dat is nu net wat hij doet, hè. Die lieve Hugo Sigal. En daar bewonder ik hem wel voor. Save the best for last. Dat is ook nog zo'n goede raad. En die komt deze keer van Vanessa Williams.

0: Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij

0: Hey vriendjes, een tip hè? Je kan stemmen op VRT Max, want wij gaan op de Nationale Feestdag 21 juli de Radio BNE Belgische 40 doen. Dit mag daar gerust in, hè? Lou is Belgisch, hè? En zijn Hollywood-bananas, dat weet ik niet echt, maar dat zal ook wel zo zijn. In elk geval, stemmen, dat kan nog tot de maandag voor dus de Nationale Feestdag. Hè. Lou en de Hollywood-bananas met Kingston.
1: Geef me
2: de grootste Belgische evergreens.
1: En vlug.
3: Want dinsdag vieren we onze Nationale Feestdag met de beste muziek uit ons land.
2: Radio BNE

0: Winnie.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
3: Kruidvat gaat deze zomer voor Vita.

0: Mini-prijsjes. Nu, veel Luco Vitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. DSM.
2: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
1: DSM Keukens.
2: Altijd open op zondag.

Laat maar je lied zijn van Eva de Rover. De ene keer kan dat al een walske zijn, de andere keer een ballade. Het maakt niet uit als ik maar iets voor jou beteken. Het is toch een hele mooie beeldspraak. Laat mij jouw lied zijn. Met bloemen kan je ook van alles zeggen. Vraag dat maar aan Jimmy Frey.

Baby, what a big surprise. Dat was Chicago. Wat een big surprise een aantal weken geleden. Toen ik gewoon bij ons in de bakker in Boeghout deze jonge man zijn pistoleetjes zag bestellen op zondagmorgen.

bist nicht allein. Roy Black met Du bist nicht allein. Dat is zeker, dat is zeker als je bij Radio Bene blijft. Anja Daams houdt je straks na het nieuws van 12 gezelschap samen met actrice Leenden Dievel. En daarna is er weer een topcollectie met Peter Hermans. Vriendjes, tot morgen. Dit is nog Lisa Delbol.

0: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. 28 mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen door het lekken in een container in de Antwerpse haven. En er zijn 5 Belgen en 1 Roemeen om het leven gekomen bij de brand in de Oxytoren in Brussel. Na het incident van gisteravond met het giftige waterstoffluoride in het deurgangdok in de Antwerpse haven moeten dan toch meer mensen in het ziekenhuis blijven dan eerst werd gezegd. 28 in totaal en er blijft ook nog 1 iemand op de afdeling intensieve zorg. Meer uitleg door Peter de Kroebele.
1: Eerst leek het goed mee te vallen met 1 ernstige wonde op 155 mensen die naar het ziekenhuis moesten ter observatie. Maar waterstoffluoride is giftig, kan inwerken op de luchtwegen en longen en 28 mensen zijn blijkbaar toch in die mate bevangen door het gas dat ze nog wel even in het ziekenhuis moeten blijven. Het is onduidelijk hoe de scheur in de container er kon komen, maar volgens een vakbondsbron heeft een twistlock, het systeem waarmee een container wordt vastgehecht aan de kraan op de kade, een gat getrokken. En zo kon het gas ontsnappen. De situatie ter plaatse is nog ver van opgelost, nog veel hinder op het dok, zegt burgemeester Mark van de Vijver van Beveren-Zwijnrecht, Kruibeke.
2: En door het feit dat de container nog moet verwijderd worden en bij die verwijdering eventueel er toch nog een opstoot kan zijn van die dampen en een extra rookontwikkeling, dus dat de draad nog beperkt is en dat dat nog niet volledig vrijgegeven is. Ja.
1: En ook bij de haven van Antwerpen is te horen dat de veiligheidszone rond het dok nog lang niet is verkleind, dus er zal nog wel een tijd hinder zijn.
0: In de Oxytoren in het centrum van Brussel zijn op dit moment deskundigen ter plaatse om de oorzaak van de dodelijke brand daar te achterhalen. De Oxytoren wordt gerenoveerd. Gisterochtend brak daar brand uit, terwijl 250 arbeiders aan het werk waren. 6 arbeiders werden later dood teruggevonden in een liftschacht. Dries Hiro, is er al iets duidelijk over de oorzaak van de brand?
3: Nee, nog niet officieel. De arbeidsauditeur Brecht Spijbroek die heeft nu brandexperten aangesteld, zegt hij.
4: Die mensen doen momenteel een rondgang in het gebouw en zullen beginnen met een diepgaande analyse van al wat nodig is. Dat zal wellicht een expertise zijn die wat meer tijd zal nemen en wellicht ook morgen nog zal plaatsvinden. Ook omdat het hem gaat over een liftkoker. Dus iedere etage moet geverifieerd worden om te analyseren. Onder andere waar het gebrand is, van waar de brand is ontstaan en naar waar die brand zich eventueel heeft uitgebreid of niet.
3: Ja, we weten wel dat een van de liftkabels stuk zou zijn geweest, maar of dat dan iets met de eigenlijke brand en de oorzaak daarvan te maken heeft, dat is niet duidelijk. 2 mensen zijn ook nog altijd in levensgevaar in het ziekenhuis. De 6 arbeiders die om het leven zijn gekomen in de liftschacht zijn 5 Belgen en een Roemeen.
0: Dankjewel, Dries. Dieseltanken wordt morgen opnieuw een stuk duurder. De maximumprijs stijgt met meer dan 10 cent naar 2,14 euro per liter. En dat is het hoogste niveau in bijna 2 maanden tijd. Ook stookolie wordt duurder met ruim 5 cent per liter. En dat komt allemaal door de nieuwe aanvallen van de VS en Iran in het Midden-Oosten. In Brussel voeren zo'n 100 mensen uit de kunst- en cultuursector actie. De sector voelt zich benadeeld door de pensioenhervorming van de regering De Wever. Kunstenaars werken vaak met projecten met daartussen periodes van werkloosheid en die tellen niet meer mee, allemaal mee voor de berekening van het pensioen, zegt Olivier Remy van de Christelijke Vakbond.
5: De pensioenhervorming die hakt erin, omdat die periodes wel gelijkgesteld zijn, maar minister Jan Bon wil die pas gelijkstellen tot 2014. Dus voor kunstenaars vanaf eind de 30, zeg maar, die al langer van voor 2014 kunstenaar zijn, die gelijkstelling, vooral die periodes zonder werk omwille van het statuut van kunstenaar, die zouden niet meetellen en dat kan afhankelijk van de leeftijd, van het aantal gewerkte dagen en het loon van enkele tientallen tot enkele 100 euro pensioen minder betekenen.
0: De tijdelijke vluchtelingenstatus voor Oekraïense vluchtelingen in de Europese Unie wordt verlengd tot maart 2028. Oekraïense vluchtelingen kregen na het uitbreken van de oorlog in 2022 automatisch een tijdelijke vluchtelingenstatus toegekend in de Europese Unie. Daar hoefden ze geen procedure voor te doorlopen, zoals andere vluchtelingen. Mannen die oproepbaar zijn voor het Oekraïense leger komen niet in aanmerking. Op dit moment is Europese Commissievoorzitter Ursula van der Leyen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Samen met leiders uit Zuidoost-Europese landen houdt ze daar ook een topbijeenkomst met Oekraïne. In Venezuela, een land in het noorden van Zuid-Amerika, zijn na de twee zware aardbevingen van eind vorige maand al 4.734 doden geteld. Er zijn ook bijna 17.000 gewonden gevallen. Het is onduidelijk hoeveel mensen nog vermist zijn, maar volgens de Verenigde Naties kunnen dat er 50.000 zijn. En in het voetbal trekt rode duivel Thomas Meunier naar Sunderland in de Engelse hoogste klasse. Meunier is 34 en was einde contract bij Lille in Frankrijk. Bij Sunderland tekent hij voor 2 jaar. Sinds het WK is Meunier al de derde rode duivel die een transfer maakt. Leandro Trossard gaat naar Beşiktaş in Turkije en Yuri Tielemans naar de Engelse topclub Manchester United. Het is zonnig en warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen blijft het zo warm en zonnig. Vrijdag krijgen we wat meer wolken met in de Ardennen ook kans op onweersbuien. Het weekend wordt minder warm, dan halen we temperaturen net onder de 25 graden. 28 mensen moeten ter observatie in het ziekenhuis blijven na een lek in een container in de Antwerpse haven. Daarmee begon dit nieuws. 1 iemand ligt nog altijd op intensieve zorg. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio BNR.

0: Als de muren konden praten.
1: Anja Daams.
2: De tijd van je leven. Na na na na. VRT Radio BNN.
1: Wat wist ik vooraf allemaal van haar? Dat ze echt een duizendpoot is. Ze schrijft boeken, ze acteert. En ook dat ze niet van zoet houdt. En dat heeft een speciale reden. Maar goed, ik had toch iets anders lekkers meegenomen voor Leen den Dievel.

0: Van die gezellige muziek, hè? Van Jean Pitney. Wie ook supergezellig is, dat is actrice Leen den Dievel. Geboren in Kooijem, de Provence van West-Vlaanderen, zoals ze zelf zegt in de podcast op VRT Max, maar woont al jaren in Antwerpen. Geen taartjes dus voor haar, maar ja, je kan toch niet met lege handen bij iemand binnenkomen.
1: Ik ben geen zoetenbek, maar ik ben ook lactose-intolerant geworden en ik let op mijn lijn altijd. Mijn metabolisme is nul. Wauw.
2: Ik heb besjes mee.
1: Oh, maar fantastisch. Ja. Rood fruit dan ook.
2: Ja, ja. Is rood fruit beter
1: maar
2: dan
1: ja,
2: ander fruit?
1: Fantastisch. Ah ja, tuurlijk. Minder koolhydraten. Ah. Ja, ik zeg het. Mijn metabolisme trekt op niks. Nooit
2: is
1: geweest.
2: Waar?
1: En nu nog minder.
2: En hoe is dat gekomen?
1: Maar dat is altijd al zo. Ik moet keihard sporten en keihard letten op mijn eten om een beetje op een gewoon normaal gewicht te zijn. Want ik ben nooit dik, maar ik ben ook nooit mager.
2: Dus, oh.
1: Ik heb gewoon mijn vormen. Ik ben een vrouw.
2: Voilà.
1: Maar nu hangt er nog wat wintervet aan. En dus straks ga ik de fiets op om theater te gaan spelen. En daar ben ik zeer blij mee dat ik kan bewegen. Zeg, ja, bij dat rood fruit, wat drink je?
0: Een koffietje, alsjeblieft.
1: Melk, suiker?
0: Zwart.
1: Zwart. Ja. Gemakkelijk.
0: Zeg, mag ik meteen meegaan naar de keuken?
1: Zeker.
0: Ja? Want, Leen, dat is jouw minst favoriete plek.
1: Dat is niet mijn favoriete plek. Nee, ik ben geen kokin. Maar ik heb wel al eten gemaakt voor morgen en overmorgen, omdat ik dus theater ga spelen. En ik heb graag dat mijn man gezond eet.
0: Oh, en hij zou niet gezond koken?
1: Nee, hij kan niet koken.
0: Ah.
1: Dus ik ben wel de kok in huis. Maar... Ah, deka of gewoon?
0: Ja, deka graag.
1: En heb jij graag een smaak? Ah ja, deka. Nee, dan heb ik geen smaakje. Nee, en dan ben ik op mijn gemak als dat gezond is.
0: En wat heb je dan gekookt voor 2 dagen?
1: Een ovenschotel, dat is altijd lekker groot.
0: Ja.
1: Met ajuinpuree en warme kool, zo witte kool, dat heet dat graag. En kip gehakt.
0: Wauw.
1: Ja, en soms zeg ik, wil je iets uithalen? Maar ik zeg, een beetje gezond, hè, liefje. Ja, ik heb graag dat het gezond blijft. Ja. Ik wil hem nog voor heel lang.
0: Ik wil nu niet onbeleefd zijn, maar dat is wel mooi. Kom, mijn engeltje. Dat zijn allemaal dingetjes
1: wel,
0: die hier plakken.
1: Ja, wij doen wel kattenbelletjes.
0: Is het waar?
1: Ja.
0: Dus overal in huis hangen hier kattenbelletjes.
1: Ongeveer. Ik verzamel ze dan wel en ik stik ze in een doos.

0: The Fantasy van Earth, Wind and Fire. Actrice Leden Dievel heeft samen met haar man, zanger Udo, een paar jaar geleden een jaren 70 huis gekocht. Een huis dat vol met kaartjes staat, met foto's, met spullen van de familie van vroeger. Dus ik dacht dat Leen eigenlijk eerder een verzamelaar was.
1: Jij denkt van wel?
0: Ja?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee, ik kan heel goed wegdoen, maar het zijn de kleine dingen.
2: Van wie is dat klokje?
1: Ah ja, van mijn grootmoeder.
2: Oh, dat is zo tof.
1: En die stond op 7 uur toen ze gestorven is.
0: Waarom wil jij zo graag omringen door dingen van vroeger? Door jouw familie?
1: Ja, omdat dat mij gemaakt heeft tot wie ik ben. En omdat ik wel... Ja, ik ben wel echt nostalgisch of zo. Ook omdat ik weet niet. Dat herinnert mij ook gewoon aan de tijd waar alles net iets eenvoudiger was. En ik denk dat dat het is vooral. Ik vind het jammer, hoor, van de generatie die nu opgroeit. Dat de dingen niet eenvoudiger zijn, dat alles te zien is. Wij konden nog verlangen naar iets. Mm. Wij konden nog wegdromen, wij konden nog vervelen. En nu zit alles vol. Van zodra dat ze even moeten wachten, zit dat scherm daartussen. Men ziet, denkt men, alles wat een ander doet. Maar niks is wat het lijkt. Allee, bedoel... Elk huisje heeft zijn kruisje, maar dat zie je niet, hè, op sociale media. Ik denk dat daarom ook is dat ik probeer open te zijn over de dingen wat ik wil delen, omdat ik dat heel belangrijk vind om te laten zien van hey, hallo, iedereen is maar mens.
0: Jij lijkt een heel open persoon, hè. Jij zit met iets en je schrijft er een boek over. En de mensen mogen het weten.
1: Open persoon.
0: Jij lijkt, hè. Ja, in een van jouw boeken schrijf je ook over een abortus die je gedaan hebt op je 19e.
1: Zeker.
0: Eigenlijk... De feiten weet de wereld van jou.
1: Goh.
0: Maar, denk ik. Maar ben je een open persoon?
1: Nee. Nee, mensen denken dat ze mij kennen. En ze weten wat ze weten, wat ik wil delen. Maar er is zoveel dat men nog niet weet van mij en dat men ook niet hoeft te weten van mij. Dat is ook niet de bedoeling. Ik heb niet gekozen om BV te zijn. Hè. Ik heb gekozen om actrice te zijn. En om schrijfster te zijn, wat ik deel in mijn boeken... Dat deel ik in mijn boeken. Mm. En dat is mijn bedoeling. Ik heb een platform als bekend iemand. En dan kan ik maar beter, als ik klaar ben om iets te delen... dat delen op een manier, of dat zelf onderzoeken... zodat ik mijn woorden kan uitlenen aan iemand... die dat misschien niet kan of minder tijd voor heeft, enzovoort. Dus wat ik gedeeld heb, mag iedereen weten. Ik weet wat ik gedeeld heb. En deel ik het niet of nog niet... Ja, dan is het nog van mij.

0: Cracklin' Rosie van Neil Diamond. Vanmiddag op bezoek bij actrice Leen den Dievel. Geen kinderen voor Leen den Dievel. Daar heeft ze uitgebreid over geschreven in haar boek Brief aan mijn kind. Maar eigenlijk hebben ze wel een kindje in huis. Eentje op vier poten.
1: Het ligt in de hoek. Eigenlijk normaal gezien waar de zon is. Dus de zon is nu weg. Ja.
0: Oh, daar is ze.
1: Ja. Ze ligt echt in een
0: bloedje. En hoe heet ze weer?
1: Lily. Dat is ons... Dat is het leven, hè, Anja.
2: Is het waar?
1: Allee, kom. Kijk ernaar.
2: Hey. Dag, Lily.
3: Ja, dag, Bolletje.
0: Oh, ze was aan het slapen.
3: Ja.
0: Is dat een
3: ze slaapt zoveel, ja. Hè, een Britse korthaar. Wow.
1: Sorry, dan praat ik een beetje gelijk een baby.
0: Ja, precies.
1: Maar blijkbaar hebben ze dat graag. Ik heb het onlangs gelezen.
0: Is het waar?
3: Lily Pipi.
0: Ik zeg
3: waar,
0: veel de namen van onze katten.
1: Oh, wij ook. Lily en Pipi. Dus ik zeg Lily Pipi. En dus Pipi Lankhuis zit er ook bij.
0: Ah, Pipi Lankhuis.
1: Ja. Zwaar, hè,
0: want ze waren met twee, ja, toch? Hè?
1: Ja, Lily en Luis. Maar Luisje is gestorven.
0: Ja.
1: 2 jaar geleden, jammer genoeg. Dat was ook een hele leuke. En ja, nu is ze alleen, maar ze doet dat heel goed.
0: Ja.
1: En ik vond het heel schattig, want ons Lily stond ook bijna op sterven, voordat ons Luis gestorven was. En die is er doorgekomen. Die had eigenlijk maar 1 niertje. En zelfs dat niertje was aan het falen. En nu blijkt dat zelfs dat ene niertje helemaal gewoon sterk is. En ik zei dat zo tegen de dochter van mijn jongste broer. En die zei, Lily is een mega mindy sterke poes. En ik zeg, ja, het is waar.
0: En die is er nu helemaal door.
1: Ja,
0: mag
1: en die wordt
0: schoon,
1: bijna in april,
0: ja,
1: wordt die 14.
0: Amai.
1: Ja, fantastisch, hè?
0: Ja. Ja, dat is raar hoe zo'n dieren onder je huid kruipen, hè? Want jullie hebben daar echt van afgezien.
1: Ja,
0: toen,
1: ja, zeker, zeker. We missen die nog, we missen Luis nog enorm.
0: Ja.
1: Dat is onze wereld ook gewoon, hè?
0: Ja.
1: Allee, bedoel, als Udo in het buitenland is, of ik ben weg, wij zijn nooit alleen.
0: Ja.
1: En die... Ja. Je ziet het ook in huis. Overal ligt er wel ergens een schapenke. Of ik noemde haar een troon. Ja. De krappalen.
0: Ah, dat is een krappaal.
1: Ja, all over the place. Ja, dat is hier ingericht naar ons meisje. Hè.
0: Ja, maar wij hebben dat ook. Ja. Ik heb ondertussen al meer foto's van mijn katten dan van mijn kind.
1: En wel. Wij hebben ook echt heel veel poezenfoto's.
0: Ja, dat is toch niet te doen, hè?
1: Ja, en het ding is, elke keer is die schattig. Maar elke keer is dat ook dezelfde foto eigenlijk.
0: Voor u niet, hè?
1: Ja, nee.
0: Nee, voor mij is dat ook elke keer anders. En als je dan naast elkaar ligt, denk je... Ah, maar eigenlijk ligt ze hetzelfde als de vorige keer.
1: Ja, dan ligt hij gewoon keihard te slapen.
0: Ja.
1: Maar... Ja, fijn.

0: OG's, die hebben wel het voorjaar van hun leven gehad, hè. Hey ja, mama van de originele K3.
1: Radio BNE, als de muren konden praten. Radio
0: BNE. Leen den Dievel laat zich bij haar thuis graag omringen door haar verleden. Door spullen uit het huis van haar ouders, grootouders, maar ook door kaartjes, kattenbelletjes en veel foto's.
2: Daar boven de verwarming staan mijn mimi, mijn pipi ook, en mijn papa en de mama en de papa van Oede ook.
3: Want wanneer is jouw papa gestorven?
2: In 2003.
3: En dat was de reden dat je later dan die angstaanvallen hebt gekregen?
2: Ja, ik had dat rouwproces gewoon nog niet meegemaakt. Ja. Dat is, je bent 19 en je bent aan het studeren en je ging dan alleen gaan wonen en dan... Je wordt een keer verliefd en je bent een vriendenkring aan het opbouwen en je bent aan het roeien met de riemen die je hebt. En eigenlijk besefte niet dat er nog een rouwproces moet volgen. Want ik weet nog dat ik naar school ging de maandag en als ze zeiden enige deelneming, klaar hè. Dan begon er een in de theaterles een oefening waar we vrolijk of waar we verdrietig of waar we dingen moesten spelen. Dat ik echt op een bepaald moment zei, stop, ik ga nu naar buiten wandelen, want dit kan ik niet doen alsof gewoon... Het gaat ook gewoon even niet. Maar ja, dan, het leven gaat gewoon door. Mensen hebben geen tijd om te rouwen. Dus dat heb ik dan ook niet gedaan, want examens kwamen er dan aan enzovoort. En dan stop je dan ergens onder een kartonnetje in je rugzak. En je smijt er maar dingen bij. En je beseft dat niet, dat je dat eigenlijk nog moet aanpakken. Totdat mijn psycholoog mij daar attent op maakte en zei van... Ja, maar wacht eens. Dus je bent je papa kwijt. Vertel daar eens over. En ik dacht, joh, dat heeft al lang een plaatsje gekregen.
3: Want dat was dan hoeveel jaren later?
2: 2018.
3: Oeh.
2: Dus. Mm-hmm. 15 jaar later. Ja, en eigenlijk niet, hè, want in 18 had ik mijn paniekaanvallen. Ik ben eigenlijk pas in de corona echt naar de psycholoog gegaan. Dus eigenlijk 17 jaar later.
3: Oké.
2: Okay. Ja. Ja, maar als je dat niet aangaat of je beseft dat niet... Of mensen zijn zich vaak niet bewust hoor, van hun verdriet. Dat is...
4: Code Yellow!
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
6: VRT Radio BNE Live.
2: 17 jaar later.
3: Oké. Okay.
2: Ja. Ja, maar als je dat niet aangaat of je beseft dat niet... Of mensen zijn zich vaak niet bewust hoor, van hun...

0: was daar niet mee doorgegaan of zo.
1: Want praten jullie daar thuis ook nooit over? Over jouw papa?
0: Jawel. En ik moet zeggen, door dat rouwproces aan te gaan, dat ik ruimte
1: Want hij is plots gestorven, hè? Ja, hartaderbreuk. Ja.
0: Dat ik ruimte in mijn hoofd heb gemaakt. Want ik was 19 en dan sukkelde ook nog een beetje met het schuldgevoel van, oh, ik heb eigenlijk mijn vader niet leren kennen. Maar op je 19 leerde je ouders niet kennen als mensen.
1: Zijn je ouders ook niet interessant? Want je bent met je eigen leven bezig.
0: Ja, voilà, het is dat. Maar met dat schuldgevoel moest ik wel even nog dealen of zo. En ik heb voor dat immens verdriet en dat schuldgevoel heeft wel plaats gemaakt voor herinneringen.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Ritchie, citroen met framboos.
3: Ritchie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Ritchie. Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
6: Volkswagen.

0: Een van de mooiste liefdesliedjes toch van Charles Aznavour, die She. Leen den Dievel is ook iemand die houdt van het woord. Ze laat zich thuis omringen door mooie woorden aan de muur, maar ook in haar eigen schriftjes.
1: Ik heb zo geen dagboeken, maar als ik ooit sterf, zullen mensen wel Moleskine-boekjes van mij vinden en daar gaan ze volledig
2: zien.
1: Ik zal er eens eentje gaan halen.
2: Ja.
1: Ik kan niet voorlezen.
2: Ah, oké. Okay. Ah, oké. Okay. Maar ja, het is wel een dik boek. Amai.
1: Dat zijn allemaal, ja, die worden dikker en dikker. Omdat er heel veel quotes in hangen. En kijk, dat ziet er dan zo uit.
2: Allee, lees dus één dingetje voor.
1: Oh, jammer gevraagd.
2: Is het zo privé?
1: Ja, ik vind dat wel.
2: Ah,
1: dat is gelijk een dagboek, vind ik.
2: Ah, oké. Okay. Want het zijn toch allemaal dingen die in de krant gestaan hebben. Hey, dat is tof, dat zijn dus echt krantenkoppen. En...
1: Ja, van dingen die andere mensen zeggen, dat ik denk, amai, dat ben ik volledig eigenlijk. Wacht, hè. Ah, hier, kijk. Oké, ik zal dit voorlezen. Er is een kunstwerk die erin staat eigenlijk, van Raoul de Keizer. Kalkleine Hoek heet het. Het ziet er zo uit. Het deed mij ook direct denken aan mijn kindertijd. Zie je?
2: Ah ja, kalk... Ah ja, ja.
1: Een groen vlak met een kalklijn, zoals een voetbalplein
2: een voetbal,
1: eigenlijk.
2: Ja.
1: En daar stond waarschijnlijk bij, want het is nu al een tijd geleden, want ik weet niet van dit boekje is, omdat je als kind ook tijd had om echt rond te kijken en te ervaren. Die rust en ruimte hebben als volwassenen veel minder. Het leven raast. Er is haast geen tijd meer om stil te staan, om echt te kijken. Dat typeert mij helemaal eigenlijk.
2: Ja.
1: Dat heb ik altijd al gehad. En dat zal ik altijd hebben en nog meer. Ja.
2: Maar dat is mooi.
1: Ik kan eigenlijk niet wachten tot ik met pensioen ben, bij wijze van spreken.
2: Ja. Wacht, dat is voorzadelijk. Want daar hangt zelfs eentje tegen de muur. Hè?
1: Ah, eigenlijk wel, ja. Reken nooit ergens op, dan is alles winst. Ja. Dat is toch zo?
2: Dat is waar. En waarom heb je beslist om dat dan tegen de muur te hangen?
1: Ja, omdat dat ook iets is wat men een man moet onthouden. Er zijn heel veel... Ja, maar omdat wij creëren veel en dan horen daar misschien verwachtingen bij... Maar ik heb daar nota bene ook een boek over geschreven. Of soms is opgeven beter. Dat gaat over verwachtingen, dat we ergens een doel willen halen. Soms is het proces gewoon ook leuk. En dat is ook oké. Je mag ergens tijdens het proces zeggen... En nu ga ik gewoon een andere richting in. Dat doel moet niet behaald worden. Want wie zijn verwachtingen zijn dat eigenlijk? Zijn dat de jouwe? Zijn dat die van de maatschappij, van je ouders geweest? Bekijk dat eens ergens goed. En als je nergens op rekent, is onderweg alles mooi meegenomen.
2: Dat is waar.
1: Als jij bijvoorbeeld een wandeling zou doen en je rekent op, wij gaan naar die ijskar. En die ijskar staat, weet ik veel, 15 kilometer verder. Als jij constant aan die ijskar denkt, oh, dat ijsje. Dan ga je onderweg die een eekhoorn missen, dat geritsel van de bladeren missen, dat roodborstje misschien die juist gefloten heeft. Dan ga je dat allemaal missen. Of die bepaalde tekeningen in de wolken. Dat is wat je als kind wel doet.
2: Ja.
1: En omdat je alleen maar met dat doel bezig bent. Ja. Dus dat is wel een hele belangrijke vraag.
3: Radio BNE als de

0: Udo, de man van Leen de Dievel, heeft er ooit ook een prachtige versie van gezongen. Van de Partie Pas sans moi, eigenlijk van Céline Dion. Ja, we zijn vanmiddag op bezoek bij Leen de Dievel. En je zou denken dat Leen iemand is die constant bezig is. Ze speelt theater, is op televisie te zien, schrijft boeken. Maar nee hoor, Leen doet alles zeer gedoseerd.
1: Mijn leven is mij te kostbaar om van hot naar her te gaan. En zeker de dingen die ik graag doe, maar half zijn gat te doen.
2: Maar voor sommige mensen is dat het leven, hè? En theater combineren met televisie. En
1: voor sommige mensen... voor mij niet meer. Voor mij wil ik, als ik theater
2: niet meer,
1: doe...
2: Dus dat was ooit wel.
1: Ja, je bent dat bezig en je doet dat allemaal graag. Mm-hmm. Ik zou willen dat ik die energie en dat ik die snelheid in mezelf had, maar ik heb dat nu eenmaal niet. Dus ik moet daar naar leven.
2: En waar is die klik gekomen of dat besef
1: gekomen?
2: Door die
1: paniekaanvallen.
2: Okay.
1: Ik ben hooggevoelig. Ik kan niet zoveel prikkels verdragen. Ik ben altijd overal heel sociaal. Dan moet ik mezelf gewoon opladen. En opladen is gewoon ook even zijn. En de klik is er ook gekomen. Ik heb een fantastische man. Mm. Ik heb een huis waar ik graag ben. Ja, het leven is ook gewoon thuis zijn. Mm. Weet wel? Het leven zit in de gewone dingen. Ja. Ik hoef niet te vluchten in mijn werk. Ik ben kei graag hier. En ik doe 100% graag mijn werk. Maar ik doe het ook graag 100%.
2: Ja.
1: En dat kan alleen maar als ik volledig opgeladen ben.
2: Zeg, je zegt van in 2018 heb ik pas de klik gekregen van die paniekaanvallen. Het heeft iets met mijn papa te maken. Dat is toch ook het jaar dat jullie getrouwd zijn?
1: Ja.
2: Heeft het een met het ander te maken?
1: Nee, totaal niet.
2: Een trouwfoto hangt of staat hier niet, hè? Of zie ik niet goed?
1: Nee. Ik ben even aan het denken. Want we hebben die wel.
2: Want we zijn waarschijnlijk niet verlegen over
1: dat. Nee, maar ik denk gewoon dat dat op onze computer staat of zo. Of in een album. Ik heb wel zo'n echt een album.
2: Ja.
1: We hebben heel oldschool op onze trouwfoto's laten nemen. Die niet digitaal zijn. Ik heb die gewoon laten afdrukken en echt in een album geplakt.
2: Want waarom trouwen?
1: Ja, ik vind dat wel. Dat is wel echt een keuze zo van...
2: Ja?
1: Wij zijn een team. En wij zijn een team.
2: Ja.
1: Dat is mijn man.
2: Ja.
1: En ik kies daarvoor dat dat mijn man is. En dat is voor mij iets dat ik voilà, één keer doe en klaar.
2: Mm-hmm.
1: Ja, ja.
2: Ja, want je zegt zo, vrijheid, dat is mijn hoogste goed.
1: Ja, maar in onze relatie, en even voor de duidelijkheid, want er stond zo weer een titel ergens in een... Ik had zo gezegd van... Ik had een interview gedaan voor een niet nader genoemde krant. En die vroeg mij of ik het zegen van Udo had gevraagd om op Compostela toch te gaan. En ik zei, heb ik tegenwoordig een zegen van mijn man nodig? In welke tijd leven wij nog? Hè? Ik zeg, wij laten elkaar vrij om te doen wat we moeten doen. Natuurlijk leggen wij onze agenda samen en bespreken wij dat wel even. Maar een zegen elkaar geven, wij sturen elkaar vooruit. Hè. Wij duwen elkaar alleen met positivisme van... Ja, zeker, doe maar wat je graag doet. Hè. En daar stond als titel of zo van... wij laten elkaar vrij in onze relatie of zoiets. En dat was nu al de zoveelste keer dat dat zo anders geïnterpreteerd was. Dat Udo zei van straks denken die dat wij een open relatie hebben. Even voor de duidelijkheid. We hebben absoluut geen open relatie.
2: Hij moest dus proberen.
1: Nee, maar dat is niet wat wij kiezen. Allemaal goed en wel voor andere mensen... Maar wij niet dus. Maar wij laten elkaar zeker vrij in onze talenten en wat wij willen doen en onze passies enzovoort. En als iemand daarvoor 2 maanden moet reizen, ga je gang. Hè? Allee, we doen zeker en vast. Wij zouden elkaar daarin niet tegenhouden. En wij zijn gewoon 2 individuen. Wij zijn geen Siamese tweelingen. Wij zijn gewoon Udo en Leen, die elk ons leven hebben, elk ons karakter en dingen. En wij kunnen gewoon heel goed stil zijn. We kunnen ons heel goed bezighouden alleen. En wij zijn ook echt graag heel hard samen. Maar wij laten elkaar vrij en elkaar doen en laten wel.
3: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel

0: geschreven voor zijn grote liefde, Leen den Dievel, vertelde hij mij. Oedo, en als de wereld morgen eindigt. Toen ik bij Leen buiten ging, toen dacht ik, ik ga ook meer koffietjes drinken in de zon. Vertragen, vertragen. Leen had zelfs een prachtige mail klaar die ze mij over 20 jaar zou sturen als ik haar dan zou mailen met de vraag: hey Leen, hoe gaat het tegenwoordig met jullie?
1: Lieve Anja, dat ik je nu al deze brief moet schrijven bewijst dat de tijd snel is gegaan. In al die jaren ben ik er proberen tegenin te gaan door traag te leven. Al maakte de maatschappij het me niet gemakkelijk. Af en toe ben ik in mijn hoofd gevlucht in de fantasie en zijn er een paar romans uitgevloeid. Oedo en ik zijn er een jaar naar Berlijn getrokken en in al die jaren ben ik natuurlijk blijven spelen. Daar was je af en toe publiek van en ik ontdek nog elk jaar opnieuw de rol van mijn leven. De landkaart van het leven is nu wel goed op mijn gezicht te zien. Laat de lijnen der wijsheid maar komen. Ik drink koffie op mijn terras in de vlakke zon, want nu mag die pigmentsnor er gewoon zijn. Ik hoef niet vlekkeloos meer door het leven te gaan. Ik geniet van een wandeling door de stad en de geur van mijn man, nog altijd verliefd. Hoe langer ik leef, hoe meer ik leef. Toen Lily zich is gaan herenigen met haar zus Luis, hebben wij wat van andere culturen geproefd en zijn we onderhand klaar voor een nieuw spinnend kindje om op onze school te houden. Boeken te verslinden, tekst te leren, te creëren en te staren. Kom gerust meestaren. En was het traditioneel nu niet aan ons de beurt om jou en Fred uit te nodigen voor een hapje, om het te hebben over de geneugten van het leven en te gibberen als 16-jarige? Ik zet alvast de kava koud.
2: Radio BNE.

0: bij Aldi een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. 28 mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen na het lek in een container in de Antwerpse haven. In Limburg overlijdt een kind van 3 tijdens een fietsongeval. En er zijn 5 Belgen en 1 Roemeen gestorven bij de brand in de Oxytoren in Brussel. Na het lek van het giftige waterstoffluoride in het deurgangdok in de Antwerpse haven moeten dan toch meer mensen in het ziekenhuis blijven dan eerst werd gezegd. 28 in totaal. Er blijft ook nog 1 persoon op intensieve zorgen. En ter plaatse is er nog heel wat werk om alles weer in orde te krijgen. Meer uitleg door Peter de Kroebelen.
1: Eerst leek het mee te vallen met 1 ernstig gewonde op 155... die naar het ziekenhuis moesten ter observatie. Maar waterstoffluoride is zeer giftig, kan inwerken op de luchtwegen en de longen. En 28 mensen zijn blijkbaar toch in die mate bevangen door het gas dat ze nog wel even in het ziekenhuis moeten blijven om mogelijke schade te onderzoeken. Volgens een vakbondsbron heeft een twistlock, het systeem waarmee een container wordt vastgehecht aan de kraan op de kade, een gat getrokken in de container. En zo kon de stof ontsnappen met alle gevolgen van dien. Gevaarlijk gas dus beredeneerd aanpakken, zegt Jeroen van Akkerbroek van de plaatselijke brandweer.
2: Het gaat over waterstoffluoride. Dat is toch wel een heel gevaarlijke stof dat bij vrijkomst toch wel giftige dampen met zich meebrengt. We hebben daar onmiddellijk een perimeter voor ingesteld. Dat is geen evidente stof om te behandelen. Vandaar dat de strategie werd gekozen om de container gecontroleerd te laten leeglekken, te laten verdampen.
1: En eens alle waterstoffluoride weg is, kan de veiligheidszone worden ingeperkt en is het stilaan weer terug naar normaal.
0: In Bilsen-Hoeselt in Limburg is een kind van 3 overleden na een aanrijding met een auto. Het kind zat achter op de fiets in een stoeltje toen de auto tegen de fietser botste. Het jongetje werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Volgens het Belang van Limburg was het kind correct vastgemaakt en had het een helm op. Het rijbewijs van de bestuurder werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Hij legde een negatieve alcohol- en drugstest af. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. In de Oxytoren in het centrum van Brussel zijn deskundigen ter plaatse om de oorzaak van de dodelijke brand te achterhalen. Die toren wordt gerenoveerd en gisterochtend brak er brand uit. 250 arbeiders werden geëvacueerd. 6 arbeiders werden later dood teruggevonden in een liftschacht. Dries Irou, is er nu al iets duidelijk over de oorzaak van die brand?
3: Nee, nog niet officieel. De arbeidsauditeur Brecht Spijbroek die heeft nu brandexperten aangesteld, zegt hij.
4: Die mensen doen momenteel een rondgang in het gebouw en zullen beginnen met een diepgaande analyse. Dat zal wellicht een expertise zijn die wat meer tijd zal nemen en wellicht ook morgen nog zal plaatsvinden. Ook omdat het hem gaat over een liftkoker. Dus iedere etage moet geverifieerd worden om te analyseren. Onder andere waar het gebrand is, van waar de brand is ontstaan en naar waar die brand zich eventueel heeft uitgebreid of niet.
3: Ja, we weten wel dat een van de liftkabels stuk zou zijn geweest, maar of dat dan iets met de eigenlijke brand te maken heeft, een oorzaak of gevolg is, dat is niet duidelijk. 2 mensen zijn ook nog altijd in levensgevaar in het ziekenhuis. De 6 arbeiders die om het leven zijn gekomen in de liftschacht zijn 5 Belgen en een Roemeen. En net is ook duidelijk geworden dat 4 van die overledenen uit hetzelfde kleine bouwbedrijf komen uit Alken in Limburg. Het gaat om de zaakvoerder en 3 werknemers die overleden zijn van datzelfde bedrijf dus.
0: Dieseltanken wordt morgen opnieuw een stuk duurder. De maximumprijs stijgt met meer dan 10 cent naar 2,14 euro per liter. Dat is het hoogste niveau in bijna 2 maanden tijd. Stookolie wordt ook duurder met ruim 5 cent per liter. En dat komt allemaal door de nieuwe aanvallen van de VS en Iran in het Midden-Oosten. In Brussel voeren een 100-tal mensen uit de kunst- en cultuursector actie. De sector voelt zich benadeeld door de pensioenhervorming van de regering De Wever. Kunstenaars werken vaak met projecten met daartussen periodes van werkloosheid. En die tellen niet allemaal mee voor de berekening van hun pensioen, zegt Olivier Remy van de Christelijke Vakbond.
5: De pensioenhervorming ja, die hakt erin, omdat die periodes wel gelijkgesteld zijn, maar minister Jan Bon wil die pas gelijkstellen tot 2014. Dus voor kunstenaars vanaf eind de 30, zeg maar, die al langer van voor 2014 kunstenaar zijn, die gelijkstelling, vooral die periodes zonder werk omwille van het statuut van kunstenaar, ja, die zouden niet meetellen en dat kan afhankelijk van de leeftijd, van het aantal gewerkte dagen en het loon ja, van enkele tientallen tot enkele 100 euro pensioen minder betekenen.
0: De tijdelijke vluchtelingenstatus voor Oekraïense vluchtelingen in de Europese Unie wordt verlengd tot maart 2028. Oekraïense vluchtelingen kregen na de start van de oorlog in 2022 automatisch een tijdelijke vluchtelingenstatus in de Europese Unie. Ze hoefden daar geen procedure voor te doorlopen zoals andere vluchtelingen. Mannen die opgeroepen kunnen worden voor het Oekraïense leger komen er wel niet voor in aanmerking. En in het voetbal trekt Rode Duivel Thomas Meunier naar Sunderland in de Engelse hoogste voetbalklasse. Meunier is 34 en was einde contract bij Rijssel in Frankrijk. Bij Sunderland tekent hij nu voor 2 jaar. Sinds het WK is Meunier al de derde Rode Duivel die een transfer maakt. Leandro Trossard gaat naar Beşiktaş in Turkije en Yuri Tielemans naar Manchester United in Engeland. Het is zonnig en warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen blijft dat ook zo. Vrijdag meer wolken met in de Ardennen ook kans op onweersbuien. Het weekend wordt minder warm met temperaturen net onder de 25 graden. En 28 mensen moeten voor observatie in het ziekenhuis blijven na het lek in een container in de Antwerpse haven. Daarmee begon het nieuws. 1 persoon ligt nog altijd op intensieve zorgen. Je kunt er meer over nalezen in de app van VRT Nieuws.
6: Zal ik zeker doen, Charlotte. Doorwerken 10 minuten extra op de E17 naar Antwerpen tussen Waasmunster en Sint-Niklaas. Verder alleen maar kleine vertragingen. Radio BNN. Hallo vrienden van de betere Evergreen en de artiesten van hier. Vandaag in mijn koffer zoals vanouds het beste van het beste. Zo hoort dat.
7: Radio BNN topcollectie.
8: Peter Hermans.
9: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
6: Een heel goedemiddag.
9: BNN.

De dagen en de warme nachten, die kennen we ondertussen als geen ander. Heb je ook een reggae night achter de rug? Dan weet je dat het gewoon naar meer smaakt. Jimmy Cliff leurt hier al 44 jaar mee. Nou, wat was het interessant daarnet bij Linden Dievel en Anja Daams in Als de Muren Konden Praten. Misschien doet dit hier wel een belletje rinkelen bij Anja Daams uit haar herexamenperiode. Hier is Sam Cooke.

Met de familie op stap was al fijn. Solo ging Janet Jackson ook als een raket. Als Nasty Girl. En met dit hier, dit jaar precies 40 jaar geleden. When I Think of You. Stel dat Janet geboren zou zijn geweest in het Maria Middelares ziekenhuis in Gent. Dan was ze Belgisch geweest. En kon je op haar stemmen. Stemmen voor de Belgische 40, de Radio BNN Belgische 40, op onze nationale feestdag. Dat is volgende week dinsdag, dus ga maar eens kijken bij Radio BNN op VRT Max. En daar kan je stemmen op jouw favoriete van bij ons. In Duitsland zouden ze nu zeggen, wir sind stolz auf Johann Stolz. En neem je mee op vakantie. De bestemming, die ken je ondertussen wel. Als je mee bent, dit doet hij voor Natasha.

0: En voor Natasja uit Magyarenland. Hongarije is ook wel goed zeker. Johann Stolz, niet de eerste de beste. Het is de enige pianist ook die een concerto mocht geven bij Richard Burton en Elizabeth Taylor. Dat zal waarschijnlijk zo geklonken hebben. Het was voor een verjaardagsfeestje, denk ik. Het gebeurde allemaal in het iconische Bel Air Hotel in Hollywood. En later was hij nog te zien ook in de tabel van Mendeleev. Ken je hem nog? De show met Ben Krabbe. Ja, zijn concerto van Natasja verkocht niet slecht. 180.000 Vlamingen hebben de single nog ergens in een kast liggen.
1: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot -50%.
2: Lotto is op zoek naar voeten.
3: Hé? Voeten?
2: Die graag op grote voet leven.
3: Graag.
4: Maar niet naast uw schoenen lopen, hè?
2: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
5: En na het eten, Rob.
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
6: Mannekes.
7: Pompie.
6: Nu vrijdag
7: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
6: En het is nog nee tegen BTW.
7: Weten we.
6: Maar niet voor iedereen, hè.
7: Weten we.
6: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
7: Weten we.
6: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
8: Naar Gamma.
6: En wat mogen we niet vergeten? Een kortingskaart van 5%.
7: Weten we.
9: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

Lipzinken betekent net zoveel als playbacken. Zij nam je mee naar Funky Town, net als onze collega Guy de Pre deed in zijn jaren 80 programma met de beste funk en disco op Radio 2 bij onze vrienden. Guy neemt deze zomer vakantie. In september is hij helemaal terug op Radio Bene, ook in de prehistorie op zaterdag van 10 tot 12. En er is er eentje jarig, je hoort het waarschijnlijk al bij Herbert en Katrien. Bij Herbert in Radio Bene Klaarwakker. En bij Katrien in Gewoon Genieten tussen 10 en 12. It's so easy to fall in love. Ken je het nog? Tuurlijk. Of Don't Know Much samen met Aaron Neville. Dat zijn de tracks die je al te horen kreeg vandaag van onze jarige. 80 wordt ze. Ik heb het natuurlijk over Linda Ronstedt. Een dikke proficiat, Linda. Vieren wij dat gewoon mee? Mag het? Oké, Linda.

Zet Marvin Gaye en Tammy Terrell samen. Dan heb je alleen maar The Real Thing. En gelukkig hebben ze het samen nog gevonden. Toch op plaat in 1968. Op D17 van Gent naar Antwerpen moet je bij Kalken uitkijken voor een obstakel op de weg. En verder vertraagt het ook tussen Waasmünster en Sint-Niklaas. Bij Sint-Niklaas West is er een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook van de zijrijweg. Voor de rest in Vlaanderen alleen maar een paar kleine vertragingen.

0: bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: VRT Radio BNE Live.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de KidNet-rappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Denk je aan Kirsten, dan denk je aan make-up, veel make-up. Toch hebben Gene Simmons en zijn maten 12 jaar zonder masker of make-up opgetreden. Het werd al snel duidelijk dat de Kiss-maskers een deel van het originele verhaal waren. Dus bij de reunie in 1995 was dat, hebben ze die make-up terug aangebracht en een masker opgezet. De Kiss-machine begon opnieuw op volle kracht te draaien en de centen rolden binnen. De platenverkoop die lag toen wel al op zijn gat. De merchandise deed het werk. Kiss-dekbedden, Kiss-poppen, Kiss-petjes, Kiss-pingpongtafels. Je had het niet voor mogelijk. Zelfs een Kiss-doodkist zat er bij het aanbod. Ik ben eens gaan kijken op de website van de Kiss, ook die bestaat nog. Ik heb geen doodskisten gevonden. Enkel cd's, lp's, hoodies, t-shirts. Veel te duur. Goed, wat komt er hier nog aan? S3, K3 uit de jaren 60. Echt waar. Maar eerst gaan we toch nog eens even shoppen op die website van Kiss. Kan het? Oké.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.

Diana Ross en de Supremes stappen The Name of Love, 61 jaar geleden opgenomen in de studio's van de Motown. Het is vrijdag 31 juli. Dat zou het kunnen zijn, maar dan zouden ze al zeer zenuwachtig lopen in Lokeren. Want op 31 juli, die vrijdag, komt Diana Ross naar de Lokerse feesten. Ik was gisteren eens aan het kijken van, ja, wat eet hij nu graag, die Diana Ross? Het zou een stek zijn, met broccoli bijvoorbeeld, daar is ze wel de zot van. Wat ze niet graag heeft, is als ze in een ruimte binnenkomt, dat je ze aankijkt. Dus Diana Ross wordt helemaal niet graag aangekeken. Paardenworst, de specialiteit van Lokeren, liever niet. Dus ze weet wat te doen op vrijdag 31 juli op de Lokerse feesten. Misschien ga jij ook wel kijken. Ik zou wel willen hoor, Diana Ross live zien. Wat ze zeker mee heeft is een valies vol met krulspelden en een eigen kapper. Zoals bij de Rode Duivels. Het zal niet dezelfde zijn. De kapsels liggen zeer ver uit elkaar. Geen kapsalon, wel een kapper. Goed, het rondje Eurovisie Songfestival nu met een knipoog naar 1973. Toen won Luxemburg met Anne-Marie David. Ja.

De ene keer ging ze diep. De andere keer stond ze hip te presenteren op televisie. Jasmin was echt van alle markten thuis. Niet te geloven dat ze nu ook al 17 jaar niet meer bij ons is. 17 jaar, amai. Wat gaat het snel. Het is 12 voor 2. Goedemiddag. Heb je je radio nu pas aangezet? Dit is Radio BNE van de VRT. Je hoort ons op DAB+, op VRT Max in je smart speaker of bij Radio BNE op digitale televisie. Met veel artiesten van bij ons en natuurlijk ook de mooiste evergreens aller tijden. Dit is er zo een uit de jaren 80, nee, jaren 90 van 35 jaar geleden. Simply Red.

Het kreeg een paar jaar geleden eigen nieuw leven. Brother Louie uit de jaren 80. Ja, het woord 80 was er net al gevallen. Modern Talking op Radio Bene. En binnenkort is het zover. Binnen 14 dagen op woensdag 29 juli... verandert het klein strand van Oostende in een roze pretpark met een grote circustent. Met op dat plein, in die tent, de fantastische Camille. Met veel magie gaat ze er een paar weken op.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
0: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Mannekes,
6: Bombi,
5: nu vrijdag
6: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
5: En het is nog nee tegen BTW.
6: Weten we.
5: Maar niet voor iedereen, hè.
6: Weten we.
5: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
6: Weten we.
5: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
7: Naar Gamma.
5: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
6: Weten we.
8: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
10: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
11: Radio BNE.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Bilsen-Hoeselt in Limburg is een kind van 3 overleden na een aanrijding met een auto. Het kind zat achterop de fiets in een stoeltje toen de auto tegen de fietser botste. De jongen werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Hij had een helm op en was correct vastgemaakt. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren, zegt Marijke Teunis van het parket.
1: Politiezone Bilsen-Hoeselt-Riemst is ter plaatse gekomen voor de eerste vaststellingen. Wij hebben de straat ook afgesloten voor alle verkeer. Wij hebben een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval ter plaatse ook te kunnen onderzoeken. Wat we wel al weten is dat de bestuurder van het voertuig een negatieve alcohol- en drugstest aflegde. Maar verder gaan we het verslag van de deskundige moeten afwachten voor er meer duidelijkheid is.
0: Het rijbewijs van de man werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. In de Antwerpse haven is de brandweer gestart met het lek te dichten van de container in het deurgangdok. Gisteravond lekte er giftige waterstoffluoride uit en moesten 186 personen afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Zowat 130 mensen mochten het ziekenhuis intussen al verlaten, maar een van de gewonden blijft nog op de afdeling intensieve zorg. De container wordt nu geborgen, zegt Jeroen van Akkerbroek van de brandweer.
2: Dat zijn standaardprocedures dat we ook samen afstemmen met het bedrijf, waardoor dat als een lekkende container zich manifesteert, dat we die container met de kraan nog op een lekbak zetten en dat we dan gecontroleerd verder de container kunnen opvolgen. Afwachten als de container volledig leeg gelekt is door verdamping. Vanaf dat we daar water op spuiten, dan krijgen we eerder grotere gevolgen, ja, wat we uiteraard niet wensen.
0: Er is nog altijd een veiligheidszone aan het dok en het scheepvaartverkeer blijft onderbroken. En de gemeente Alken in Limburg gaat een rouwregister openen voor de arbeiders die gestorven zijn bij de brand in de Oxytoren in Brussel. Die toren wordt gerenoveerd en gisterochtend brak er brand uit. 250 arbeiders werden geëvacueerd. 6 arbeiders werden later dood teruggevonden in een liftschacht. 4 van hen werkten voor hetzelfde bouwbedrijf uit Alken, zegt burgemeester Mark Bengsten.
3: Wij weten dat er 4 mensen zijn omgekomen, waarvan 1 is de zaakvoerder, 1 van de 2 zaakvoerders en 3 andere mensen. En in zijn totaliteit eigenlijk is dat de volledige buitendienst van de firma. Naar condolaties toe en zo verder gaan wij rouwregisteren opleggen in het gemeentehuis en kunnen de mensen daar naartoe gaan.
0: Het is zonnig en warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen blijft dat zo. Vrijdag meer wolken met in de Ardennen ook kans op onweersbuien. Het weekend wordt minder warm met temperaturen net onder de 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Het is bijna 2:03 op de binnenring rond Brussel. Een kwartier file tussen Machelen en Zaventem. Dat komt daardoor een defect voertuig op de middenrijstrook. Op de buitenring is ook in Zaventem de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Op de E17 van Gent naar Antwerpen moet je bij Kalken uitkijken voor een obstakel op de weg. En er staat ook ruim een 30 minuten file tussen Waasmunster en Sint-Niklaas. Bij Sint-Niklaas West is door een ongeval de linkerrijstrook op de zijrijweg versperd. Op andere plaatsen in Vlaanderen alleen maar een paar kleine vertragingen.
5: Radio Bene. Radio Bene topcollectie. Peter Hermans.
4: De tijd van je leven. Na, na, na, na. Een heel zonnige middag.

Die van Tommy James en de Chandelles hadden we hier onlangs nog in de Radio BNN topcollectie. I think we're low now. Helemaal niet. Tiffany ging het leven bij Tommy James. Mag ik je nu meenemen naar 1978? Toen moest iedereen Grease hebben gezien. De film, lekker ouderwets in de cinema. En de sterren van die topfilm van het jaar waren Olivia Newton-John en John Travolta. Sandy en Danny. Het toeval wil dat die twee nu voor je klaarstaan. Zometeen dus. Eerst laat Willy Sommers zijn oog vallen op de vrouwelijke helft. De sloer. Nog jong.

Oh yes, indeed. Het is nog lekkerder dan een dame blanche met vier bollen, veel slagroom en liter chocoladesaus. Of een cornet met vier bollen, pistache bijvoorbeeld, ja. Misschien ben je er wel aan bezig. John Travolta en Olivia Newton-John, het filmpaar van hetgeen 50 jaar geleden. Jammer dat Olivia dit gouden jubileum niet meer mag meemaken. Herinneringen, wat zijn ze mooi. En we hebben er een vette boon voor in de topcollectie van Radio BNE. Maroon 5 vat het graag samen.

0: Bandje uit Frankrijk met als leading man Joe Cool. Heeft zijn naam niet gestolen tijdens deze hoge zomer. Allee vriend, kom hier, geef me een dikke knuffel. Zo kan het natuurlijk ook. Embrasse moi, idiot. De Blackster kwam één keer over de grens vanuit Frankrijk. En dat was nu ook zo idioot nog niet. Eén keer. En dat is nu 40 jaar geleden.
1: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.

0: even bollen. Klinkt goed, hè?
1: Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?

kent het, maar van wie is het? Ik zal je helpen, Horst Jankowski. En ja, deze instrumentale heeft ook een naam, Walk in the Black Forest. Horst zette de charme van het Zwarte Woud, terwijl hij niet zo ver vandaan ging wonen, aan de Bodensee op muziek. En we fluiten het met z'n allen al meer dan 60 jaar vrolijk mee. Het is 2:30. Goedemiddag, lopen op het water. Mij is het nog niet gelukt, drijven wel. Marco Borsato en Sita hebben daar helemaal geen problemen mee. Of hadden er geen problemen mee.

Leslie Wunderman, dat staat er op haar identiteitskaart. Ze komt uit Oostenrijk, maar verhuisde al zeer snel naar de Verenigde Staten. Dit was haar dikste hit bij ons. Taylor Dane, Tell It To My Heart. Op de binnenring rond Brussel sta je 3 kwartier in de file tussen Vilvoorde en Zaventem. Dat komt daardoor een defecte auto. 2 rijstroken zijn dicht. Op de buitenring 10 minuten tussen Wezenbeek en Zaventem door een ongeval daar op de linker rijstrook. En op de E17 van Gent naar Antwerpen is er 3 kwartier file tussen Lokeren en Sint-Niklaas-West. Dat komt daar door een ongeval op de zijrijweg.

Als ik zou moeten kiezen, Amerika of Italië, dan wordt het Italië. Roti Americano, all'Italiano, van let op. 70 jaar geleden, Renato Carosone. Het blijft top, hè. Vandaag heb ik hem nog eens gedraaid. En ik deed dat met heel veel plezier voor je in deze Radio BN Topcollectie. Laten wij nog eens genieten van een paar sokken die voor Zweden met de hoofdprijs gingen lopen op het Eurovisie Songfestival in 85. De ene sok heet Hanne, de andere sok Elisabeth. Samen de Bobby Socks.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: VRT Radio BNE Live.

0: Er is iets, er is veel meer dan dit op Radio BNN. Walter Verduin van bij ons, de man ook achter de maat, is vol in mijn kopjes toe. Wat het inderdaad niet de grootste op het Songfestival. Opvallen deden ze wel. En hoe? De maat is helemaal niet vol. Het is woensdagmiddag en volgende week, binnen exact een week, dan is het feest in België. Stel nu dat koning Filip geen koning zou zijn. Wat zou onze Royal dan willen?
1: Als ik een tweede leven zou hebben, zou ik elektrisch gitaar leren spelen. Ik vind dat zo mooi. De elektrische gitaar van Santana. Trouwens ook van Dire Straits.
0: Dire Straits, daar is hij heel zot van. Onze sire, onze koning. Staat ook regelmatig op, waarschijnlijk in het Koninklijk Paleis in Laeken. En ook in Brussel. En in het Warandepark kan je volgende week weer naar heel wat toffe dingen gaan. Lekker, lekker uitwaaien. Daarvoor het Koninklijk Paleis. Qua temperatuur zal het ook wel meevallen. En op Radio BNN is er ook wat aan de hand.
2: Geef me de grootste Belgische evergreens.
3: En vlug.
4: Want dinsdag vieren we onze nationale feestdag. Met de beste muziek uit ons land.

0: Nu, veel Luco Vitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
3: Radio B.
4: Zeg ik nu volgende week woensdag? Nee, dinsdag vieren we feest. Onze nationale feestdag. Oké, nog eens een stukje Italië. En Groot-Brittannië.

zonder Madame lukt het ook voor Zucchero en Bouillon. Senso na Donna, uiteindelijk zijn ze elk hun eigen weg gegaan. En hebben ze het grote geluk gelukkig gevonden. Net als de Foundations, die deelt al veel langer in de vreugde. Op Radio BNE neem ze je nog eens mee naar hun zomer van 1967.

dat was pure liefde. Baby, now that I found you van de Foundations op Radio BD. Ik neem vandaag de trein om bij jou te zijn. Ken je me nog? Ja, van Anne Christie. Zij ging shoppen voor haar hit bij Billy Joe Spears.

Windsurfers doen het standing up. Anders kom je geen meter vooruit natuurlijk als je in het water blijft liggen. Afkoelen doe je er wel mee. Dus helemaal geen overbodige luxe. Ook vandaag weer. Ja, 30 graden bijna. Het zal wel eens zijn in het weekend. Want dan zakt het kwik tot net onder de 25 graden. Dus als je wilt binnenblijven, geen probleem hoor. Je kan nog altijd stemmen op jouw favoriet in de Radio BNE. Belgische 40, inderdaad, want het is Nationale Feestdag volgende week. En dan draaien we alleen maar de beste toppers van bij ons. Dus zeker stemmen op VRT Max. Zeg met Robert Long. Dit is echt slecht voor je long. Smoke gets in your eyes met...

0: zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Het is 3:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Bilzen-Hoeselt in Limburg is een kind van 3 overleden na een aanrijding met een auto. Het kind zat achterop de fiets in een stoeltje toen de auto tegen de fietser botste. De jongen werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Hij had een helm op en was correct vastgemaakt. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren, zegt Marijke Teunis van het parket.
1: Politie Zonnebels-Hoeselt-Riemst is ter plaatse gekomen voor de eerste vaststellingen. Wij hebben de straat ook afgesloten voor alle verkeer. Wij hebben een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval ter plaatse ook te kunnen onderzoeken. Wat we wel al weten is dat de bestuurder van het voertuig een negatieve alcohol- en drugstest aflegde. Maar verder gaan we het verslag van de deskundige moeten afwachten voor er meer duidelijkheid is.
0: Het rijbewijs van de man werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. In de haven van Antwerpen kan één van de 2 terminals van het deurgangdok opnieuw opstarten. De andere moet nog even wachten. Gisteravond lekte er giftige waterstoffluoride uit een container en moesten 186 personen afgevoerd worden naar het ziekenhuis. De meeste mochten het ziekenhuis intussen verlaten, maar één van de gewonden blijft nog op de afdeling intensieve zorg. Er is nog altijd een veiligheidszone aan het dok en het scheepvaartverkeer blijft onderbroken. Het parket van West-Vlaanderen en Europol hebben 5 mensen opgepakt in een groot onderzoek naar online oplichting. De 5 zouden valse advertenties hebben gemaakt waar bekende Vlamingen en Nederlanders zogezegd cryptobeleggingen promoten. De bende zou vanuit een callcenter op het eiland Cyprus geïnteresseerden hebben opgebeld met de vraag om geld te storten. En zo werden ze opgelicht voor in totaal tientallen miljoenen euro's. Er zouden voorlopig al zeker 200 Belgische slachtoffers gelinkt kunnen worden aan dat dossier. In totaal werden dus 5 mensen opgepakt, 1 Belg in Ieper en dan nog een andere Belg en 3 Nederlanders in Cyprus en Griekenland. En het vuurwerk op het grote feest voor 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid in Brussel 2 weken geleden heeft wel degelijk schade veroorzaakt in het Jubelpark. Op het dak van een van de gebouwen werd lichte brandschade vastgesteld. En eerder was het niet duidelijk of dat het gevolg was van vuurwerk. Maar Amerikaanse ambassadeur Bill White bevestigt dat het zo was. Hij verzekert ook dat de schade ondertussen hersteld is en dat iedereen het daarmee eens is.
2: The few repairs that were needed on the rooftop terrace have been completed satisfactorily. The site is now spotless. All authorities agree that we left it in perfect condition.
0: Het is zonnig en warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen blijft dat ook zo. Vrijdag meer wolken met in de Ardennen kans op onweersbuien. Het weekend wordt minder warm met temperaturen net onder de 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel, Charlotte. Op de binnenring rond Brussel is het 1 uur file rijden tussen Strombeek en Zaventem door een ongeval op de midden- en de rechterrijstrook. Maak er een reddingsstrook, alsjeblieft. Op de buitenring 25 minuten tussen Wezenbeek en Sint-Stevens-Woluwe. Dat komt daar door een ongeval op de midden- en de rechterrijstrook. Richting Brussel op de E19 vanaf Peutie 20 minuten extra. En op de E17 van Gent naar Antwerpen is er een 30 minuten file tussen Lokeren en Sint-Niklaas-West. Dat komt daar door een ongeval op de zijrijweg.
4: Radio Bene. Radio Bene topcollectie. Peter Hermans.
5: De tijd van je leven.
3: Zoek je nog een danspartner?
5: Radio Bene.
3: Ik heb er een voor je. Whitney Houston. Goedemiddag.

Whitney Houston vond in Bobby Brown de danspartner van haar leven. Of het ideale was, dat laten we natuurlijk in het midden. De jaren 80, ik vond ze prachtig. Met Whitney Houston, You With Nix en Level 42. Ze komen allemaal nog voorbij voor het 4 uur is. Dan is het weer eens tijd voor dubbel goedgezind met extra veel, wat zeg ik, heel veel aandacht voor Tom Jones. Waar is dat feestje? Hier op Radio Bene. Met Tom Jones in the house van 4 tot 6. Don't

The Tremolos. Uit 1967 al. Salad is golden, niet op Radio B, nee. Hier zijn al die evergreens golden. En aftellen, dat kunnen we ook als de beste. Volgende week bijvoorbeeld met Radio BNE Belgische 40. Stemmen kan nog altijd op 40 Max bij Radio BNE. Als je een beetje van je vaderland houdt, dan stem je gewoon in de lijst. Wat je wil. Als het maar van bij ons is.

0: 1978, instant disco, instant replay, instant gelukkig word je van. Den Hypen gaf je de tijd van je leven. En of het hier leeft bij Radio BNE. Straks nog met een mooi familieding van Level 42.
1: Even opfrissen, dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Lotto is op zoek naar voeten.
5: Hé? Voeten?
4: Die graag op grote voet leven.
5: Graag.
6: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
4: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
5: En na het eten, Rob.
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
7: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.

Deze ronde dat Mark King, de bassist van Level 42, zijn duim ooit liet verzekeren. En die duim zou verzekerd zijn geweest voor een recordbedrag. Ik heb er geen cijfer van. Want geen baslijnen zonder de duim van Mark van Level 42. Level 42 was hot in de jaren 80 en nu nog op Radio BNE. Dit jaar vieren ze een 45 jaar on tour. Dik 20 jaar on tour staat er op de teller van de Romeo's, de K3's van de Ambiance. Ook zij rijden dit jaar van de ene feesttent naar de andere.

De Romeo's op Radio BNE. Files in Vlaanderen op de binnenring rond Brussel. 1 uur file tussen Strombeek en Zaventem door een ongeval. Op de midden- en de rechterrijstrook maak er een reddingstrook. Op de buitenring 25 minuten tussen Wezenbeek en Sint-Stevens-Woluwe. Ook daar door een ongeval op de midden- en de rechterrijstrook. Richting Brussel op de E19 vanaf Peuty 20 minuten extra. En op de E17 van Gent naar Antwerpen is er een half uur file tussen Lokeren en Sint-Niklaas-West. Dat komt daardoor een ongeval op de zijrijweg.

Net zoals in 77. Jeannette is de Britse Belle Perez. Met een jaartje meer. Geboren in Engeland met veel Spaans bloed. Oké, steken we nog eens een tandje bij. Met 50 cent in de jukebox zijn we weg naar 1956.

Niels de Stadsbader en Miguel Wiels haalde er de zomerrit van het jaar mee binnen. En dat meisje van de toen is nog altijd even schoonen. En 9 jaar ouder. Heb ik hier nog een schoon meisje voor je. Marie heet ze. De muze van Cliff Richard. Imagine.

0: New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus er komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we mis. Dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top, hè, die Kate.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: VRT Radio BNE Live.
3: Gratis hoortest.
4: Hans, ja, het kan anders.

sensueel mooi, 30 graden of niet. Dit ademt gewoon zomer. Mattia Bazaar, van exact 40 jaar geleden. Het gevoel blijft. Daar heb je Radio BeNe voor. Op DAB Plus in je smart speaker. Bij Radio BeNe, op VRT Max. Of op digitale televisie. Vinden kan je ons overal. Met veel artiesten van bij ons en de tofste evergreens. Zoals dit hier. Net niet goed genoeg voor een plaats in de Radio BeNe. Franse 40 van gisteren. Guy Jagon.

met cadeaus overstroomd. Wie wil dat niet? De droom was waanzinnig. En de kinderen die het zongen werden wereldberoemd in de Lage Landen. Kinderen voor kinderen. Het is woensdag, de week is half. Toch kijk ik al uit naar de Red Pack. Nu zondagavond met Yannick Bovie van 6 tot 8. En daarna, daarna zit het weekend er weer eens op. En zijn we klaar voor de drukte van een Manic Monday.

straffe madame die Donna Summers heeft haar naam niet gestolen. De zomer is fantastisch begonnen. Veel te heet, ik weet het. Maar vanaf het weekend wordt het gewoon zomers in Vlaanderen. Dan kan je weer lekker op pad. Niet met airco. Die mag uit in je kar.

George en Ringo. Met veel biep en zo gaat ook mijn biep. Deze Radio BNN topcollectie zit erop. Graag tot morgen en voor zometeen veel plezier met Dubbel Goed Gezind en Tom Jones. Nee.

0: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Radio BNE.
1: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Het is 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Volvo Cars en de federale en Vlaamse regering hebben zich geëngageerd om de fabriek van Volvo in Gent te versterken. Volvo Cars is bereid om te investeren in die fabriek. In ruil biedt de Vlaamse regering subsidies aan van in totaal 119 miljoen euro. Premier De Wever en Vlaams minister-president Diependalen geven zo meteen meer uitleg over het engagement. Het parquet van West-Vlaanderen en Europol hebben 2 Belgen en 3 Nederlanders opgepakt in een groot onderzoek naar online oplichting. De 5 zouden valse advertenties hebben gemaakt waar bekende Vlamingen en Nederlanders zogezegd cryptobeleggingen promoten. Een Belg werd in Ypres opgepakt, de rest in Griekenland en Cyprus. Op Cyprus zou de bende een callcenter hebben opgericht van waaruit ze dan mensen opbelden en oplichten, zegt Lies de Bond van het parquet West-Vlaanderen.
1: Het is zo dat zij vanuit Cyprus meer dan 200 Belgische, maar ook verschillende Nederlandse slachtoffers hebben opgelegd voor tientallen miljoenen euro. De criminele organisatie maakte gebruik van valse advertenties en vervolgens werden de slachtoffers dan gecontacteerd door valse accountmanagers van valse investeringsbedrijven die hen vervolgens overtuigden om grote geldbedragen te investeren. Dat verliep via zeer professioneel ogende beleggingswebsites.
0: 2 maanden geleden werd in hetzelfde onderzoek ook al een man opgepakt op een vlucht vanuit Dubai naar Polen. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De aanval was gericht tegen een eiland waar Iraanse raketlanceerders staan en raketten gemaakt worden. Het is de bedoeling om het moeilijker te maken voor Iran om commerciële schepen aan te vallen in de straat van Hormuz, die belangrijk is voor brandstoftransport. Afgelopen nacht was er ook al een Amerikaanse aanval, net als de voorbije dagen. Volgens Iran zijn bij die aanvallen al zeker 30 burgers gestorven. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 11e rit. Christophe van der Goor, is dit een dag voor de sprinters?
2: Ja hoor, want we zitten op 60 kilometer van de streep. We hebben wel 4 aanvallers met daarbij 1 bekende naam. Julien Alaphilippe, ex-tweevoudig wereldkampioen. Maar die 4, dat kwartet, krijgt echt niet veel ruimte van het peloton. Een dikke minuut voorsprong. Uiteraard zijn het de ploegen van de sprinters die het verkeer regelen. Excuseer, met name de ploegmaats van Tim Ellier die al 2 keer heeft gewonnen. 61 kilometer nog op weg naar Nevers.
0: Dankjewel Christophe. Het is zonnig en warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen blijft dat ook zo. Vrijdag meer wolken met in de Ardennen ook kans op onweersbuien. Het weekend wordt minder warm met temperaturen net onder de 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio BNR.

0: jou.
1: Deze zomer op Radio Bene.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
6: Dag Anja, het is op vierde.
3: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
7: Kom binnen, Anja, kom binnen.
8: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio Bene.
9: Welkom in onze mooie stulp.
10: Wakker.
11: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
12: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
13: Zoals kilometer 65.000, onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt, kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
12: En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen, op nog veel kilometers samen.

0: Lotto is op zoek naar voeten.
1: Hé? Voeten?
0: Die graag op grote voet leven.
1: Graag.
2: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
0: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
1: En na het eten erop.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
3: Mannekes.
4: Pompie.
3: Nu vrijdag
4: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
3: En het is nog nee tegen BTW.
4: Weten we.
3: Maar niet voor iedereen, hè.
4: Weten we.
3: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
4: Weten we.
3: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
5: Naar Gamma.
3: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
4: Weten we.
6: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
8: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
9: Honda, the power of dreams.
10: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
11: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
1: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Zee de Vos.
3: Ja, Lemmis.
2: Wat gooien we straks op de barbecue?
3: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
2: Een goeie viski.
3: Of een lekkere langoustine.
2: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: De Vos Lemmis. Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Het is 5:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Volvo-fabriek in Gent blijft open dankzij 119 miljoen euro steun van de overheid. Er is een bende online oplichters opgepakt die zich voordeden als bekende Vlamingen en Nederlanders. En we gaan live naar de sprinters in de 11e rit in de Tour. Volvo Cars en de federale en Vlaamse regering hebben zich geëngageerd om de fabriek van Volvo in Gent te versterken. Volvo Cars is bereid om te investeren in de fabriek. En in ruil geeft de Vlaamse regering dan subsidies van in totaal 119 miljoen euro. Steven Rombout, wat betekent dit nu precies?
1: Dat betekent dat Volvo de fabriek in Gent graag wil openhouden, wat goed nieuws is voor de 6.500 werknemers. Volgens premier De Wever is Volvo van plan om in de fabriek te investeren.
2: We hebben maandenlang met Volvo en Volvo International gepraat en eigenlijk de condities gecreëerd om een investering aan te trekken die van een orde is dat je toch kan zeggen voor de lange termijn dat die fabriek niet alleen gered is, maar dat het perspectief van Volvo eerder groei zal zijn dan iets anders.
1: Ja, eerder had de topman van Volvo nog gezegd dat de fabriek in Gent een kostenprobleem heeft. Te hoge loon- en energiekosten in vergelijking met die nieuwe fabriek in Slowakije. Door die nieuwe fabriek heeft Volvo te kampen met overcapaciteit in Europa. En de kans lijkt dan ook groot dat Gent andere merken van de Geely-groep, de Chinese moedergroep van Volvo, zal bouwen. Denk dan aan merken als Geely zelf, Polestar en Link & Co. Deze merken in Europa produceren wordt ook interessanter nu Europa hoge importtarieven heeft op Chinese auto's.
0: Dankjewel, Steven. Er is ernstige hinder op de E40 richting kust. De snelweg is volledig versperd ter hoogte van Brugge, want er is een kettingbotsing gebeurd. Volgens de politie zijn daarbij verschillende gewonden gevallen, maar hoe erg ze eraan toe zijn, is nog niet duidelijk. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er staat al meer dan een uur file. Vlaams minister van Begroting Ben Weitz blijft erbij dat de invoering van het wegenvignet geen belastingverhoging is. In het Vlaams parlement werd die stevig onder vuur genomen door de oppositiepartijen. Anders en Vlaams Belang verwijten de regering dat veel bestuurders uiteindelijk wel meer zullen moeten betalen om hun auto te gebruiken. Groen vindt dat de regering veel beter voor een systeem had gekozen waarbij je meebetaalt als je tijdens de spits rijdt.
3: U voert het domme vignet in en u voert de slimme kilometerheffing af. En het resultaat is een vlakke belasting die geen enkel onderscheid maakt. Wie in de file van Antwerpen naar Wilrijk rijdt, die betaalt evenveel als wie dat 's nachts over een gewestweg naar de zee rijdt. Geen sturing, geen onderscheid, exact wat u jarenlang het probleem hebt genoemd.
0: Het Arbeidsauditoraat opent een strafonderzoek naar het giftige lek in de haven van Antwerpen. Gisteravond lekte er waterstoffluoride uit een container in het deurgangdok en er moesten 186 personen afgevoerd worden naar het ziekenhuis. De meeste ademden niet zoveel waterstoffluoride in en konden snel weer naar huis. Eén persoon ligt nog op de afdeling intensieve zorg, maar mag die later vandaag verlaten. Kurt Anseel van het ziekenhuis aan de Stroom legt uit wat de symptomen zijn na contact met die bijtende stof.
4: Drochten van de huid, drochten van de slijmvliezen, wat zeggen de ogen, de neus, de keel, waar mensen wat pijnklachten krijgen, irritatie. En het tweede is dat waterstoffluoride, dat is het fluorstukje eigenlijk, gaat binden aan calcium, een stof in het lichaam die we nodig hebben om het hart, de zenuwen en andere lichaamsprocessen goed te laten werken. En als je ziet dat de calcium begint te dalen, dan kan je daar ook symptomen van krijgen.
0: Er wordt nu onderzocht hoe het lek kon ontstaan en of de welzijns- en veiligheidsregels zijn geschonden. De lekke container is intussen verwijderd en een van de twee terminals van het dok intussen opnieuw opgestart. De andere moet nog even wachten, maar er is geen impact meer op de omliggende bedrijven in de haven. Het parket van West-Vlaanderen en Europol hebben een bende online oplichters opgepakt. Ze zouden valse advertenties hebben gemaakt waar bekende Vlamingen en Nederlanders zogezegd cryptobeleggingen promoten. Drisiru, hoeveel mensen zijn er precies opgepakt in deze zaak?
5: 5 in totaal, 2 Belgen en 3 Nederlanders. 1 Belg werd in Ieper opgepakt, de rest in Griekenland en ook op Cyprus. Want vanuit Cyprus zouden de 5 dan valse advertenties gemaakt hebben. Enkele maanden geleden circuleerden er heel wat valse advertenties op sociale media van bijvoorbeeld presentator Gert Verhulst, die dan zogezegd beleggingen zou promoten. Wie daarop intekende, werd vanuit het opgerichte callcenter in Cyprus opgebeld, zegt Lies de Bond van het parket.
6: En vervolgens werden de slachtoffers dan gecontacteerd door valse accountmanagers van valse investeringsbedrijven die hen vervolgens overtuigden om grote geldbedragen te investeren. Dat verliep via zeer professioneel ogende beleggingswebsites.
5: Ja, het is best een groot dossier. Er werden voorlopig alvast 200 Belgische slachtoffers gelinkt aan de bende. En ook nog heel wat Nederlanders die zo voor tientallen miljoenen euro's zouden zijn opgelicht. Met de huiszoekingen in Cyprus werden een 50-tal agenten ingezet. En 2 maanden geleden werd ook al iemand opgepakt in hetzelfde dossier op een vlucht van Dubai naar Polen.
0: Dankjewel, Dries. En in de Ronde van Frankrijk is de 11e rit nog aan de gang. Nog 8,6 kilometer te gaan. Christophe van de Goor, zijn we op weg naar de verwachte massasprint?
7: Ja hoor, want de 3 vluchters die hebben amper nog 15 seconden voorsprong op het peloton. 8 kilometer nog tot in Nevers. In het begin van de etappe regent het, maar lange tijd is het nu alweer droog. En het peloton zit eraan te komen natuurlijk onder leiding van de sprintersploegen. En voor Merlier, hij won al 2 ritten voor Olaf Kooi en Jasper Philipsen, die eindelijk eens een keertje moet gaan scoren. 8 kilometer nog, zo dadelijk de chroniek van een voorspelde massasprint.
0: Dankjewel, Christophe. Vanavond en vannacht koelt het af tussen 13 en 20 graden. Morgen warm en zonnig tot 31 graden in het binnenland en 26 aan zee. Vrijdag tot 28 graden, het weekend wat bewolkter en tot 24 graden nog. En Volvo Cars en de federale en Vlaamse regering hebben een akkoord om de Volvo-fabriek in Gent te versterken. Daarmee begon het nieuws. Volvo Cars investeert in de fabriek en in ruil geeft de Vlaamse regering 119 miljoen euro subsidie. Er werken 6.500 mensen. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: nee.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.

0: Even bollen. Klinkt goed, hè?
1: Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
2: VRT Radio BNE Live.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometer samen.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 6 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Volvo-fabriek in Gent blijft open dankzij 119 miljoen euro steun van de overheid. Er is een bende online oplichters opgepakt die zich voordeden als bekende Vlamingen en Nederlanders. En we gaan naar de uitslag van de sprinters in de 11e rit in de Tour. Volvo Cars en de federale en Vlaamse regering hebben zich geëngageerd om de fabriek van Volvo in Gent te versterken. Volvo Cars is bereid om te investeren in de fabriek en in ruil geeft de Vlaamse regering dan subsidies van in totaal 119 miljoen euro. Steven Rombout, wat betekent dit nu precies?
1: Dat betekent dat Volvo de fabriek in Gent graag wil openhouden, wat goed nieuws is voor de 6.500 werknemers. Volgens Vlaams minister-president Diependalen wil Volvo investeren omdat Vlaanderen veel te bieden heeft.
2: Maar enerzijds was er een financieel pakket, maar anderzijds natuurlijk hebben we een zeer duidelijk gemaakt dat we met heel wat spelers in Vlaanderen kan samenwerken die vooral op hun efficiëntie, op hun productiviteit kunnen werken. Onderzoeksinstellingen, universiteiten, hogescholen, hoogopgeleid personeel en ga zo maar door.
1: Ja, eerder had de topman van Volvo nog gezegd dat de fabriek in Gent een kostenprobleem heeft. De hoge loon- en energiekosten in vergelijking met de nieuwe fabriek in Slowakije. Door die nieuwe fabriek heeft Volvo te kampen met overcapaciteit in Europa. En de kans lijkt dan ook groot dat Gent andere merken van Geely, de Chinese moedergroep van Volvo, zal bouwen. Denk dan aan merken als Geely zelf, Polestar en Link & Co. Deze merken in Europa produceren wordt ook interessanter nu Europa hoge importtarieven heft op Chinese auto's.
0: Vlaams minister van Begroting Ben Weitz blijft erbij dat de invoering van het wegenvignet geen belastingverhoging is. In het Vlaams parlement werd die stevig onder vuur genomen door de oppositiepartijen. Veel Vlamingen worden gecompenseerd via een lagere verkeersbelasting, maar de helft zal op het einde van de rit meer betalen. Volgens Vlaams Belang parlementslid Bart Klaas zijn er al veel te veel belastingen op auto's.
3: Ook nog veel andere taksen die gewoon blijven bestaan. De BIV, de inschrijvingstaks, de verkeersbelasting, die gewoon blijft bestaan. Ja, ze wordt een beetje gevormd, maar die ook nog altijd honderden euro's kost. Dagpassen voor lage emissiezones, die komen er ook nog eens bij. Tolheffing in tunnels in de toekomst, in de tunnels rond Antwerpen, dat zal er ook nog bij komen. U gebruikt de wagen als een fiscale melkkoe.
0: Het parket van West-Vlaanderen en Europol hebben een bende online oplichters opgepakt. Ze zouden valse advertenties hebben gemaakt waar bekende Vlamingen en Nederlanders zogezegd cryptobeleggingen promoten. Dries Hiroe, hoeveel mensen zijn er nu precies opgepakt in deze zaak?
4: 5 in totaal, 2 Belgen en 3 Nederlanders. 1 Belg werd in Ieper opgepakt, de rest in Griekenland en ook op Cyprus. Want vanuit Cyprus zouden de 5 dan valse advertenties gemaakt hebben. Enkele maanden geleden circuleerden er heel wat valse advertenties op sociale media van bijvoorbeeld presentator Gert Verhulst, die dan zogezegd beleggingen zou promoten. Wie daarop intekende, werd vanuit het opgerichte callcenter in Cyprus opgebeld, zegt Lies de Bond van het parket.
5: En vervolgens werden de slachtoffers dan gecontacteerd door valse accountmanagers van valse investeringsbedrijven die hen vervolgens overtuigden om grote geldbedragen te investeren. Dat verliep via zeer professioneel ogende beleggingswebsites.
4: Ja, het is best een groot dossier. Er werden voorlopig alvast 200 Belgische slachtoffers gelinkt aan de bende en ook nog heel wat Nederlanders die zo voor tientallen miljoenen euro's zouden zijn opgelicht. Bij de huiszoekingen in Cyprus werden een 50-tal agenten ingezet en 2 maanden geleden werd ook al iemand opgepakt in hetzelfde dossier op een vlucht van Dubai naar Polen.
0: Oekraïne gaat zijn expertise over de productie van drones en anti-drone systemen ter beschikking stellen van de Europese Unie om daar drones te produceren. Tijdens het bezoek van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen aan de Oekraïnse hoofdstad Kiev is daarover een akkoord gesloten. Sinds de Russische invasie 4 jaar geleden is Oekraïne drone-expert geworden. De Europese Unie heeft dan weer genoeg industrie en ook veilige locaties om drones te kunnen produceren. Oekraïne maakt nu al 10 miljoen drones per jaar en wil dat aantal verdubbelen. En in de ronde van Frankrijk heeft de Noor Søren Werenskjold de 11e rit gewonnen. Hij hield in een massasprint net genoeg over op de Nederlander Olaf Kooi en landgenoot Jasper Philipsen. Maar Philipsen werd in de uitslag teruggezet naar de laatste plaats in het peloton. Een verslag van Christophe van de Goor.
6: Twee jaar geleden leerde het Belgische wielerpubliek Søren Bjørnskjold kennen toen hij de openingsklassieker in ons land won. En vandaag behaalt hij de mooiste overwinning in zijn carrière door een massasprint te winnen in de Tour. En dan nog in de snelste etappe ooit in de geschiedenis van de ronde. Want met een duizelingwekkende snelheid gereden van bijna 51 km per uur. Het was een vreemde sprint waarin Bjørnskjold de concurrentie verraste door die sprint van heel ver in te zetten. Olaf Kooi werd tweede, Jasper Philipsen derde, maar die werd na afloop gedisqualificeerd voor een duw. Temelier eindigde niet in de top 10. En ja, na de gele trui voor Traan in het begin van de Tour is dit een tweede succes voor de Noorse Uno X-formatie.
0: Vanavond en vannacht koelt het af tussen 13 en 20 graden. Morgen warm en zonnig tot 31 graden in het binnenland en 26 aan zee. Vrijdag tot 28 graden maximum. En het weekend is wat bewolkter en dan hebben we nog tot 24 graden. Volvo Cars en de federale regering en Vlaamse regering hebben een akkoord om de Volvo-fabriek in Gent te versterken. Daarmee begon het nieuws. Volvo Cars investeert in de fabriek en in ruil geeft de Vlaamse regering 119 miljoen euro subsidies. Er werken 6.500 mensen. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: zolder bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: Do so.
1: Sleep World, u slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.

0: Meer info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams. Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel, juist?
4: Ah, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
7: Mannekes,
8: Pompi,
7: nu vrijdag
8: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
7: En het is nog nee tegen BTW.
8: Weten we.
7: Maar niet voor iedereen, hè.
8: Weten we.
7: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
8: Weten we.
7: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
9: Naar Gamma.
7: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
8: Weten we.
10: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Radio BNE.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Volvo Cars en de federale en Vlaamse regering hebben een deal om de autofabriek in Gent te versterken. Volvo Cars zal investeren in de fabriek en in ruil geeft de Vlaamse regering subsidies van in totaal 119 miljoen euro. En dat is goed nieuws voor de 6.500 werknemers, zegt premier Bart De Wever.
1: Wel, ik begrijp dat de mensen van Volvo binnenkort 3 weken op vakantie gaan. En ik kan hen zeggen dat ze met een gerust hart kunnen vertrekken op vakantie. Want dat de toekomst van de fabriek in Gent dat die veiliggesteld is. Wij hebben maandenlang met Volvo en Volvo International gepraat. En eigenlijk de condities gecreëerd om een investering aan te trekken. Die van een orde is dat je toch kan zeggen voor de lange termijn dat die fabriek niet alleen gered is, maar dat het perspectief van Volvo eerder groei zal zijn dan iets anders.
0: Eerder had de topman van Volvo nog gezegd dat de fabriek in Gent te hoge loon- en energiekosten heeft in vergelijking met de nieuwe fabriek in Slowakije. Vlaams minister van Begroting Ben Weitz blijft erbij dat de invoering van het wegenvignet geen belastingverhoging is. In het Vlaams parlement werd die stevig onder vuur genomen door de oppositiepartijen. Veel Vlamingen worden gecompenseerd via een lagere verkeersbelasting, maar de helft zal op het einde van de rit meer betalen. Volgens Vlaams Belang parlementslid Bart Klaas zijn er al veel te veel belastingen op auto's.
2: Er zijn ook nog veel andere taksen die gewoon blijven bestaan. De BIV, de inschrijvingstaks, de verkeersbelasting, die gewoon blijft bestaan. Ja, ze wordt een beetje gevormd, maar die ook nog altijd honderden euro's kost. Dagpassen voor lage emissiezones, die komen er ook nog eens bij. Tolheffing in tunnels in de toekomst, in de tunnels rond Antwerpen. Dat zal er ook nog bij komen. U gebruikt de wagen als een fiscale melkkoe.
0: Oekraïne gaat zijn expertise over de productie van drones en anti-drone systemen ter beschikking stellen van de Europese Unie om daar drones te kunnen produceren. Tijdens het bezoek van Europese Commissievoorzitter von der Leyen aan de Oekraïnse hoofdstad Kiev is daarover een akkoord gesloten. Sinds de Russische invasie 4 jaar geleden is Oekraïne drone-expert geworden. De Europese Unie heeft dan weer genoeg industrie en veilige locaties om drones te kunnen maken. Oekraïne produceert nu al 10 miljoen drones per jaar en wil dat aantal verdubbelen. En in de Ronde van Frankrijk heeft de Noor Søren Werenskjöld de 11e rit gewonnen. Hij won in een massasprint voor de Nederlander Olaf Kooi en onze landgenoot Jasper Philipsen. Philipsen werd eerst teruggezet in de rituitslag na een schouderbotsing met een andere renner. Maar de wedstrijdjury is nu teruggekomen op die beslissing. Philipsen blijft dus derde. Zijn ploegleider Christophe Roodhoofd is tevreden met die beslissing.
3: Ja, het was gewoon niet juist en ze hebben dat ook ingezien. En dat is, vind ik ook wel bijzonder fair dat ze hun fout toegeven. Want het is zo gemakkelijk om te zeggen, we blijven bij ons standpunt. Het is zo en niet anders, maar dat hebben ze totaal niet gedaan. Dat was zeer aangenaam.
0: En de Sloveen Tadej Pogačar blijft leider in de Ronde van Frankrijk. Vanavond en vannacht koelt het af tussen 13 en 20 graden. Morgen warm en zonnig tot 31 graden in het binnenland. 26 aan zee. Vrijdag halen we nog 28 graden maximum. En het weekend is wat bewolkter en tot 24 graden dan nog. Meer in de app van VRT Nieuws.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of auto pech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek.

0: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. DSM.
2: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
1: DSM Keukens.
2: Altijd open op zondag.

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Alken in Limburg ligt vanaf morgen een rouwregister voor de 4 overleden medewerkers van het metaalbedrijf OTM. Zij waren gisteren aan de slag bij de werken aan het Oxygebouw in Brussel toen daar brand uitbrak. Iedereen is enorm aangeslagen, zegt burgemeester van Alken Mark Pengsten.
1: Als jij 4 mensen verliest van de 8, dat is heel zwaar. En ja, ze beseffen heel goed dat ze verder moeten gaan. We gaan hun helpen daarmee, hun helpen ondersteunen ook. Vandaar ook dat men gevraagd heeft of ik het woord wou doen voor hun, omwille van het feit dat het een hele zware klap is voor hen.
0: Volvo Cars en de federale en Vlaamse regering hebben een overeenkomst bereikt om de autofabriek in Gent te versterken en zo lijkt die gered. De autobouwer zal investeren in de fabriek. In ruil geeft de Vlaamse regering subsidies van in totaal 119 miljoen euro. Maar het gaat om meer dan centen alleen, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
2: Enerzijds was er een financieel pakket, maar anderzijds natuurlijk hebben we zeer duidelijk gemaakt dat men met heel wat spelers in Vlaanderen kan samenwerken die vooral op hun efficiëntie, op hun productiviteit kunnen werken. Onderzoeksinstellingen, universiteiten, hogescholen, hoogopgeleid personeel. Die ondersteuning financieel is maar een klein duwtje in de rug. Het is daarnaast vooral heel die entourage die we hebben in Vlaanderen dat voor hen aantrekkelijk is om hier verder te investeren.
0: In het Verenigd Koninkrijk heeft premier Keir Starmer een afscheidsrede gehouden in het parlement en hij kreeg een staande ovatie.
3: Every prime minister knows when they take up the torch that the day will come when they have to pass it on. That day has come for me. This is the end of my political journey. To my wife and children, I love you. Goodbye.
0: Starmer maakte vorige maand bekend dat hij stopt als leider van zijn partij Labour en dus ook als premier. Zijn populariteit was flink gedaald. Zijn positie werd door alsmaar meer partijleden in vraag gesteld. Zijn gedoodverfde opvolger is Andy Burnham, een populaire Labour-politicus uit Manchester. Hij wordt normaal gezien vrijdag de nieuwe partijleider en maandag de nieuwe premier. En in de Tour heeft de Noor Søren Werenskiöld de 11e rit gewonnen. Hij won in Nevers de massasprint voor de Nederlander Olaf Kooi en onze landgenoot Jasper Philipsen. Hij werd eerst teruggezet in de uitslag, maar de wedstrijdjury is daarop teruggekomen. Philipsen blijft dus derde en zijn ploegleider Christophe Roodhoofd is tevreden.
4: Ja, het was gewoon niet juist en ze hebben dat ook ingezien. En dat is, vind ik ook wel bijzonder fair dat ze hun fout toegeven. Want het is zo gemakkelijk om te zeggen, we blijven bij ons standpunt. Het is zo en niet anders, maar dat hebben ze totaal niet gedaan. Dat was zeer aangenaam.
0: De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider in de Tour. Vanavond rustig weer, vannacht tussen 13 en 20 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Morgen opnieuw veel zon en erg warm tot 31 graden in het centrum en 26 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Franse parlement heeft een wet aangenomen die medische hulp bij zelfdoding mogelijk maakt voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. En dat is een mijlpaal in Frankrijk. Er gelden wel strikte voorwaarden, zo moet de patiënt 18 zijn, moet als dat kan de medicatie zelf nemen en mensen die alleen psychisch lijden komen niet in aanmerking. Uitleg door Frank Renaud in Parijs.
1: In 2022 organiseerde president Macron een zogeheten burgerraad. Gewone Fransen mochten een officieel advies geven over euthanasie. Daarna volgden jarenlange politieke debatten. De Franse Senaat hield de plannen van de regering maar liefst 3 keer tegen. Maar de Assemblée zegt nu, na 4 jaar politiek geruzie, dat ongeneeslijk zieke Fransen zelf mogen kiezen voor de dood.
2: Voor 291, contre 241, l'Assemblée nationale a adopté.
1: Volgens de wet die nu is aangenomen krijgen Fransen de mogelijkheid hun eigen leven te beëindigen als ze aantoonbaar lijden onder hun ziekte en niet meer te genezen zijn. In uiterste gevallen mag ook een arts of een verpleger het leven van de patiënt beëindigen. De wet was nodig, zegt president Macron, omdat steeds meer terminaal zieke Fransen lijden en daarom naar landen als België uitwijken waar euthanasie al legaal is.
0: In Alken in Limburg ligt vanaf morgen een rouwregister voor de 4 overleden medewerkers van het metaalbedrijf OTM. Zij waren gisteren aan de slag bij de werken aan het Oxygebouw in Brussel toen daar brand uitbrak. Iedereen is enorm aangeslagen, zegt burgemeester van Alken Mark Pengsten.
3: Als je 4 mensen verliest, hè, van de 8, dat is heel zwaar. En ja, ze beseffen heel goed dat ze verder moeten gaan. We gaan hun helpen daarmee, hun helpen ondersteunen ook. Vandaar ook dat men gevraagd heeft of ik het woord wou doen voor hun, omwille van het feit dat het een hele zware klap is voor hen.
0: In totaal zijn er 6 mensen omgekomen en 2 mensen zijn nog in levensgevaar. Vrijdag is er aan het gebouw in Brussel een herdenkingsmoment. Buurtbewoners van het festival Tomorrowland reageren verdeeld op het vuurwerkverbod van komend weekend. De burgemeesters van Boom en Rumst hebben op advies van de brandweer beslist dat het risico op natuurbranden te groot is.
4: Heel tevreden, heel positief. Wij zitten hier allemaal in een groene zone. Je hoort nergens anders dan bosbranden en droogte, noem maar op.
5: Ik had het eigenlijk niet verwacht, want Tomorrowland staat natuurlijk wel op de eerste plaats. Maar ik ben wel super blij dat het nu inderdaad afgeheven wordt.
6: Ik vind het wel spijtig, want er is wel altijd een mooi spektakel te zien. En dan zitten wij allemaal samen op het terras van het spektakel te genieten.
0: Ja, en over het tweede weekend van het festival is er nog geen beslissing. Sport in het wielrennen heeft de Britse Zoë Bekstedt de proloog gewonnen in de Baloise Ladies Tour. Dat is een 5-daagse riddenkoers in Nederland en België. Fleur Moors was 3e, Lotte Kopecky 9e. En op het WK voetbal is zo net de 2e halve finale begonnen. Daar neemt Engeland het op tegen titelverdediger Argentinië. Meteen te volgen bij Radio 1. Vanavond rustig weer, vannacht tussen 13 en 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en het wordt erg warm tot 31 graden in het centrum en 26 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.

0: met Brecht Schaaprechts. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen die medische hulp bij zelfdoding mogelijk maakt voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Er gelden wel strikte voorwaarden. Zo moet de patiënt 18 zijn, moet de medicatie zelf nemen als dat kan. En mensen die alleen psychisch lijden komen niet in aanmerking. Uitleg door Frank Renaud in Parijs.
1: In 2022 organiseerde president Macron een zogeheten burgerraad. Gewone Fransen mochten een officieel advies geven over euthanasie. Daarna volgden jarenlange politieke debatten. De Franse Senaat hield de plannen van de regering maar liefst 3 keer tegen. Maar de Assemblée zegt nu, na 4 jaar politiek geruzie, dat ongeneeslijk zieke Fransen zelf mogen kiezen voor de dood.
2: Voor 291, contre 241, l'Assemblée nationale a adopté.
1: Volgens de wet die nu is aangenomen, krijgen Fransen de mogelijkheid hun eigen leven te beëindigen als ze aantoonbaar lijden onder een ziekte en niet meer te genezen zijn. In uiterste gevallen mag ook een arts of een verpleger het leven van de patiënt beëindigen. De wet was nodig, zegt president Macron, omdat steeds meer terminaal zieke Fransen lijden en daarom naar landen als België uitwijken, waar euthanasie al legaal is.
0: In het Verenigd Koninkrijk heeft premier Keir Starmer een afscheidsrede gehouden in het parlement. Starmer maakte vorige maand bekend dat hij stopt als leider van zijn partij Labour en dus ook als premier. Hij kreeg een staande ovatie.
3: Every prime minister knows when they take up the torch that the day will come when they have to pass it on. That day has come for me. This is the end of my political journey. To my wife and children, I love you. Goodbye.
0: Het is ook meteen het einde van zijn politieke reis, zei Starmer. Zijn populariteit was al flink gedaald en alsmaar meer partijleden stelden zijn positie in vraag. Zijn gedoodverfde opvolger is Andy Burnham, een populaire Labour-politicus uit Manchester. Hij wordt normaal gezien vrijdag de nieuwe partijleider en maandag de nieuwe premier. In Knokke-IJs in West-Vlaanderen is rond 7:30 vanavond een man verdronken in zee. Hij kwam tijdens het zwemmen in de problemen. Na een reddingsactie is er geprobeerd hem te reanimeren, maar zonder succes. Ook zijn dochter was in zee. Zij kon gered worden door omstaanders. Volgens het parket van West-Vlaanderen zwommen ze in een verboden zone. In Alk in Limburg ligt vanaf morgen een rouwregister voor de 4 overleden medewerkers van het metaalbedrijf OTM. Zij waren gisteren aan de slag bij de werken aan het Oxygebouw in Brussel toen daar brand uitbrak. Iedereen is enorm aangeslagen, zegt de burgemeester van Alk, Mark Bengsten.
4: Als jij 4 mensen verliest, hè, van de 8, dat is heel zwaar. En ja, ze beseffen heel goed dat ze verder moeten gaan. We gaan hun helpen daarmee, hun helpen ondersteunen ook. Vandaar ook dat men gevraagd heeft of ik het woord wou doen voor hun, omwille van het feit dat het een hele zware klap is voor hen.
0: In totaal zijn daar 6 mensen omgekomen. 2 mensen zijn in levensgevaar. Vrijdag is er aan het gebouw in Brussel een herdenkingsmoment. Sport op het WK voetbal spelen Engeland en titelverdediger Argentinië voor een plek in de finale. Bert Sterks, jij volgt het. Hoe staat het daar bij de rust?
5: Het is 0-0. We gaan zo meteen aan de tweede helft beginnen. Het was een eerste helft die pikkelhard was. Vol pittige duels, potige duels, veel overtredingen. Het spel lag dus ook geregeld wat stil en daardoor was het genietbaar qua intensiteit, maar niet qua spektakel voor de doelmonden. Want doelpogingen waren er amper in die eerste periode. De enige eigenlijk een knal van Enzo Fernandez. Een goede weliswaar die net over het doel ging van Jordan Pickford. Het kan eigenlijk op voetbalvlak alleen maar beter worden. Het wordt spannend, dat sowieso, tussen Engeland en Argentinië halfweg.
0: Dank je, Bert. Vanavond rustig weer, vannacht tussen 13 en 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en het wordt erg warm tot 31 graden in het centrum en 26 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams. VRT Radio BNE Live.

0: nieuws met Brecht Schaaprechts. In Knokke-IJs aan de kust is rond 19:30 vanavond een man verdronken in zee. Hij was tijdens het zwemmen in de probleem gekomen. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar zonder succes. Ook zijn dochter was in het water. Zij kon gered worden door omstaanders. Volgens het parket van West-Vlaanderen zwommen zij in een verboden zone. Letland en Litouwen waarschuwen voor mogelijke aanvallen van Rusland op cruciale infrastructuur in de Baltische Staten en in Polen. Volgens de Litouwse president Nauseda zouden de Russen onder meer energie- en transportsystemen willen aanvallen. En de Litouwers willen afsnijden van het Europese energienet. De Letse president Rinkevich waarschuwt dat Rusland zo de loyaliteit van de NAVO-bondgenoten wil testen. Rusland ontkent die beschuldigingen en zegt dat de Baltische Staten alleen de opbouw van de NAVO aan de grens willen versterken. De inwoners van Toronto in het oosten van Canada moeten zoveel als mogelijk binnen blijven en zeker niet buiten sporten, omdat de luchtkwaliteit er te slecht is. Op enkele honderden kilometers van de miljoenenstad woeden heel wat bosbranden en de wind blaast er ook richting Toronto. Volgens een bedrijf dat wereldwijd de vervuiling opvolgt, is de kwaliteit van de lucht er op dit moment zelfs de slechtste ter wereld. Vrijdag zou het beter worden. En op het WK voetbal zit de halve finale tussen Engeland en titelverdediger Argentinië in het absolute slot. Bert Sterks, wie plaatst zich voor de finale?
1: Op dit moment lijkt dat Argentinië te worden. We zitten meer dan 10 minuten ver in de toegevoegde tijd. Engeland kwam in de tweede helft, een zinderende tweede helft op voorsprong. Met een doelpunt van Gordon, maar daarna kroop Engeland achteruit. Werd er niet meer gevoetbald. En Argentinië kreeg kans na kans. Onder meer een kopbal van González, die werd gered. Een kopbal van McAllister, die tegen de paal ging. Uiteindelijk toch de verdiende gelijkmaker. Een knal van Enzo Fernandez. En de 2-1 kwam er wat later na. Opnieuw een bal tegen de paal van McAllister. Daarna de 2-1 van Lautaro Martinez. Nu in het slot zet Engeland met de laatste aanval nog een keer alles op alles. Doelman Martinez zit naast de bal, maar krijgt de overtreding dan mee. En het is een vrije trap in het voordeel van Argentinië. Ik denk dat het beslecht is dat Argentinië naar de finale gaat. En dat is nu al zo of niet? Is er afgefloten? Dat is de vraag. Nee, nog niet. Toch wel. Een beetje onduidelijkheid hier. Alleszins, als er nog te spelen valt, is het maar een paar seconden meer. Dat is inderdaad het geval. Argentinië leidt met 2-1.
0: Dank je, Bert. Het weer nog vannacht rustig tot 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en erg warm tot 31 graden in het centrum en 26 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: VRT Nieuws met Brecht Schapers. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg Engeland met 1-2. Verslag is van Bert Sterks.
1: Net als 4 jaar geleden staat Argentinië dus in de finale na een wedstrijd met nogal wat historische gevoeligheden die uitdraaiden in een heuse veldslag. Met in de eerste helft alleen maar gebikkel, in de tweede gelukkig ook veel spektakel. Na de 1-0 van Gordon nam Argentinië de match over, geholpen door Engeland dat op de eigen achterlijn ging verdedigen, niet meer voetbalde en waar Thomas Tuchel alleen maar defensieve wissels doorvoerde. De paal, 2 keer zelfs zijn doelman Pickford, hield Engeland nog even overeind. Met een knal zorgde Enzo Fernandez voor de verdiende gelijkmaker. Invaller Lautaro Martinez kopte de 2-1 binnen. Een absolute nagelbijter werd het dus. Argentinië heeft zich ronde na ronde en zonder overschot naar de finale geknokt. Zondag krijgt Lionel Messi tegen Spanje de kans om zijn carrière nog wat rijker te maken met een tweede wereldtitel.
0: In Parijs hebben nog eens 6 vrouwen klacht ingediend tegen Gérald Marie wegens verkrachting en mensenhandel. Marie was in de jaren 80 en 90 topman van het machtige modellenbureau Elite in Parijs. Hij zou zijn positie misbruikt hebben om tientallen vrouwen, van wie een aantal minderjarig, te dwingen tot seksuele handelingen. Er is ook een documentaire over gemaakt, de Supermodels. Marie is al vaker aangeklaagd voor misbruik, onder meer door de topmodellen Carrie Otis, Karen Mulder en Linda Evangelista, met wie hij ook enkele jaren getrouwd was. Hij werd niet veroordeeld, omdat volgens het gerecht de feiten verjaard waren. Marie, intussen 76, ontkent alles. In een detentiecentrum liever van de Amerikaanse immigratiedienst ICE in El Paso in de staat Texas worden mensen mishandeld en verwaarloosd. Dat staat te lezen in een rapport van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, gebaseerd op getuigenissen vanuit het kamp. Els Iles las dat rapport.
2: De titel van dat rapport is: je geraakt er alleen buiten door deportatie of door overlijden. Mensen die door ICE zijn opgepakt, verblijven er in grote tenten. Er zijn vaak problemen met defecte toiletten of te weinig stromend water. Gedetineerden krijgen niet de medische zorg die ze nodig hebben, zelfs medicatie voor hoge bloeddruk, astma of diabetes is er niet. Ze worden er geslagen en geschopt en er sterven veel meer mensen dan statistisch als normaal beschouwd kan worden. Ook het magazine The New Yorker heeft deze week een verhaal over datzelfde kamp. En daarin vertelt een oud-ambtenaar van ICE dat het expliciete bedoeling lijkt om verblijven in het centrum zo ondraaglijk mogelijk te maken, zodat mensen hun strijd om asiel opgeven en zich desnoods laten deporteren naar een onbekend land als ze maar weg kunnen uit het kamp.
0: De inwoners van Toronto in het oosten van Canada moeten zoveel als mogelijk binnen blijven en zeker niet buiten sporten, omdat de luchtkwaliteit er te slecht is. Op enkele honderden kilometers van de miljoenenstad woeden heel wat bosbranden en de wind blaast er ook richting Toronto. Volgens een bedrijf dat wereldwijd de vervuiling opvolgt, is de kwaliteit van de lucht er op dit moment zelfs de slechtste ter wereld. Vrijdag pas zou het beter worden. En in Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt, de Colobus congoensis. De bewoners van het Congo-bekken hebben hem 20 jaar geleden al gespot, maar hij is na genetisch onderzoek nu pas beschreven als aparte soort. Hij heeft een zwarte pels, een lange gekrulde staart en een oranje crème-kleurig gezicht. Hij behoort tot de franje-apen en is al met uitsterven bedreigd als gevolg van de jacht en het verlies van leefgebied. Vannacht rustig weer, temperaturen tussen 13 en 20 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Morgen opnieuw veel zon en erg warm tot 31 graden in het centrum en 26 aan zee. Vrijdag veel wolken met buien en onweer in het zuidoosten en dan tot 28 graden. Zo woensdag 15 juli zit erop. Een goede nacht.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
2: VRT Radio BNE Live.

0: Goedenacht, VRT Nieuws met Jo Valvekes. Op het wereldkampioenschap voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg Engeland met 1-2. Het verslag is van Bert Sterks.
1: Net als 4 jaar geleden staat Argentinië dus in de finale na een wedstrijd met nogal wat historische gevoeligheden die uitdraaiden in een heuse veldslag. Met in de eerste helft alleen maar gebikkel, in de tweede gelukkig ook veel spektakel. Na de 1-0 van Gordon nam Argentinië de match over, geholpen door Engeland, dat op de eigen achterlijn ging verdedigen, niet meer voetbalde en waar Thomas Tuchel alleen maar defensieve wissels doorvoerde. De paal, 2 keer zelfs zijn doelman Pickford, hield Engeland nog even overeind. Met een knal zorgde Enzo Fernandez voor de verdiende gelijkmaker. Invaller Lautaro Martinez kopte de 2-1 binnen. Een absolute nagelbijter werd het dus. Argentinië heeft zich ronde na ronde en zonder overschot naar de finale geknokt. Zondag krijgt Lionel Messi tegen Spanje de kans om zijn carrière nog wat rijker te maken met een tweede wereldtitel.
0: In het oosten van de provincie Limburg heeft de brandweer gisteravond 2 natuurbranden bestreden. In het Langklaarderbos bij Dilsen-Stokkum brak rond 8:30 een brand uit. De federale politiehelikopter werd ingezet om te helpen. Rond 10:30 was het vuur gedeeltelijk onder controle. Ook bij Waterschei in Genk woedde een natuurbrand. Daar wordt nog nageblust. Bewoners in Waterschei en Genk Centrum kunnen last hebben van brandgeur. Dat is vervelend, maar niet schadelijk, zegt de brandweer. In Parijs hebben nog eens 6 vrouwen klacht ingediend tegen Gérald Marie wegens verkrachting en mensenhandel. Marie was in de jaren 80 en 90 topman van het machtige modellenbureau Elite in Parijs. Hij zou zijn positie misbruikt hebben om tientallen vrouwen, van wie een aantal minderjarig, te dwingen tot seksuele handelingen. Er is ook een documentaire over gemaakt. Marie is al vaker aangeklaagd voor misbruik, onder meer door de topmodellen Carrie Otis, Karen Mulder en Linda Evangelista, met wie hij enkele jaren getrouwd was. Hij werd niet veroordeeld omdat volgens het gerecht de feiten verjaard waren. Marie, intussen 76, ontkent alles. In Cuba is de stroom opnieuw hersteld. Dinsdagochtend viel die al voor de 3e keer op minder dan 10 dagen tijd uit. Bijna 10 miljoen mensen zaten zonder stroom. Het verouderde Cubaanse elektriciteitsnetwerk kampt al langer met pannas, maar sinds de Verenigde Staten in januari zware heffingen aankondigden tegen ieder land dat Cuba olie zou leveren, is het probleem een stuk erger geworden. Sindsdien is er een ernstig brandstoftekort. Het weer, vannacht nog rustig, temperaturen tussen 13 en 20 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. De dag brengt opnieuw veel zon en het wordt erg warm, tot 31 graden in het centrum, 26 aan zee. Vrijdag veel wolken, in het zuidoosten onweersbuien en tot 28 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
2: Tegels.
3: Natuursteen.
2: Parket. In Bermo.
4: VRT Radio BNE Live.